wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas.

0: baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen. Maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Mandela, Miss Poppins, Rihanna, under the same umbrella. I'm the only successor, I'm Roman, I'm Kendall, I'm Scandal, I'm fashion like Naomi Campbell. It's me, come see, it's all me.
1: Roscosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op roscosmos.nl.
2: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
5: Het kabinet wil psychische mishandeling.

0: kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
1: Stinkt die?
2: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
1: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is al vroeg druk. De volgende files staan er. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. 31 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk en de IJssel 5 minuten. De A44 tussen Den Haag en Amsterdam is vanaf de afrit Noordwijkerhout richting Burgerveen nog steeds afgesloten. Er ook files op de N-wegen. N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer-Buitenweg en Zoeterwoude-Dorp 5 minuten. En tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 24 minuten. En de laatste, de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen de Keukenhof en de aansluiting met de N207, 13 minuten vertraging.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Goedemorgen, het is 6 over 7 op deze maandag 29 juni. Het is een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Een nieuwe werkweek is gestart met iets koelere temperaturen.
1: Zo, deze hele week kun je je voorbereiden op een lekker gemiddeld zomersweekje.
0: Het wordt nog boven de 20 graden, toch? Dus dat is gewoon nog meer dan prima.
1: Zo'n 22 tot misschien 26 later in de week. Gewoon rustig, dus een lange broek naar kantoor is niet meer een pijniging.
0: Ja, maar dat kan gewoon.
1: Precies, schoenen dragen in plaats van slippers is gewoon weer iets wat comfortabel kan. En het is niet gelijk zo fris dat je niet meer van een terrasje of een lekker wijntje op het balkon kan genieten.
0: Nee, het is meer dan prima nu.
1: Het is wel even mooi geweest met die enorme hitte. Het komt misschien wel een keertje terug. Het is ook nog steeds geen juli, het is nog steeds juni. Maar in ieder geval kunnen we even bijkomen. Even bijpuffen, alle huizen even afkoelen. Het wordt weer een heel fijn weekje als het goed is.
0: Ja, en ik kan je voorspellen dat van de volgende week de temperaturen gewoon weer omhoog gaan. En er is een kans dat we weer boven de 30 graden uit gaan komen. Maar dat is een kans.
1: Precies.
0: Dus deze amateur-meteoroloog.
1: Eerst maar eens even lekker bijkomen van die records.
0: Zeker weten. Het belangrijkste nieuws van vandaag. Het museum van de Universiteit van Gent is vandaag gratis open, omdat gistermiddag een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de
1: penisplant.
0: Zeker weten. Die hebben we in de Hortus Botanicus in Leiden trouwens ook staan.
1: Ja,
0: alleen die staat blijkbaar niet in bloei.
1: Een flink apparaat. Dus degene die hem naar een penis heeft vernoemd, die had waarschijnlijk ook wel wat om over naar huis te schrijven.
0: Ja, ja.
1: Of hij stinkt wel. Blijken.
0: Hij stinkt wel.
1: Ja. Dus ik hoop niet dat dat ook een voorwaarde was om hem zo te noemen. Dat hij dus een bepaalde geur moet hebben. Want het ding ruikt inderdaad helemaal niet lekker. Het verspreidt een soort van rottende vleesmuf doodlucht.
0: En daarmee trekt hij dus vliegen aan die de plant dan weer bestuiven. Dus niet de hommeltjes en de bijen, maar gewoon strontvliegen.
1: Dus je zou ook, als jij nou als ouder denkt van hoe leg ik seksualiteit ook weer uit aan mijn kinderen? Je hoeft dus niet altijd de bloemetjes en de bijen te gebruiken. Je kan ook de penisplant en de vliegen.
0: Ja,
1: de stroomvliegen gebruiken, ja.
0: En we hadden een klein onweertje afgelopen weekend.
1: Zo.
0: Ja, was pittig veel. Het was echt ongekend. Het KNMI heeft van zaterdag 2 uur 's nachts tot zondag 2 uur 's nachts, dus in een tijd van 24 uur, registreerde het KNMI ruim 300.000 ontladingen.
1: Dat zijn echt heel veel. Ontlading is dus wanneer inderdaad dan ergens een flits ergens naartoe gaat.
0: Het was wel bijzonder om te zien hoe die buien zich ook ontwikkelden. Er was echt niks aan de hand. En een kwartier later betrok het. En dan 5 minuten later kwam het uit de lucht zetten. Dat vond ik vrij bijzonder.
1: Ja, en de regen is in onze regio nog wel mee. Maar ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen meer in het midden van het land, of zeker in het oosten, waar hele beekjes buiten de oever zijn getreden en restaurants en bruiloften zijn vernacheld.
0: Ja, en hagel.
1: Hagel. Het is, wij hebben nog een beetje mazzel gehad.
0: Ja, het schampt een beetje. Nou, alhoewel, boven een beetje het oosten van onze regio, dus oosten van Leiden en Zoeterwoude, die hebben ook wel de volle laag gekregen, hoor. Alleen richting de kust viel het wel iets meer mee.
1: Gelukkig.
0: En met het afscheid van burgemeester Fred van Tricht in Zoeterwoude op 14 juli breekt voor het dorp een nieuwe fase aan. Een dag later neemt voormalig burgemeester Carla Breuer tijdelijk het burgemeesterschap waar. Volgens Wouter Kolff, de commissaris van de Koning, is bewust gekozen voor een langere waarnemingsperiode, zodat niet alleen de continuïteit van het bestuur is gewaarborgd, maar de tijdelijk burgemeester ook tijd krijgt om in beeld te brengen wat Zoeterwoude nodig heeft. Gaan we het zo nog even verder over hebben met de commissaris van de Koning. En bezoekers van de jaarmarkt in Leiden-Dorp kunnen zaterdag 5 september langs de kraampjes slenteren, maar ook hun vaardigheden testen op een rodeo-stier.
1: Een rodeo?
0: Een rodeo-stier. Dat zijn echt een levensgevaarlijke apparaten waar je afgelazerd wordt.
1: Nou, dat was dus een van mijn eerste baantjes was dat vroeger. Voor zo'n entertainmentbedrijf.
0: Rodeo-stier zijn? Of?
1: Nee, mocht ik hem sjouwen installeren. Was ik 14 en dan ging ik met luchtkussens en rodeo-stieren. En dat soort apparatuur die je op een kermis of op een festival ziet. Gingen wij dan daar naartoe, gingen we dat opbouwen. En dan heel de dag kinderen zeggen geen schoenen aan, maar wel springen. En ook af en toe die rodeo-stier dat dan bedienen.
0: Maar vallen daar nou veel gewonden?
1: Als je het goed doet, niet. Dus niet automatisch programmaatje doen, maar wel gewoon goed gooien.
0: Hey, maar met zo'n joystick.
1: Ja, met zo'n joystick.
0: Dat je denkt, jij bent echt vervelend. Gewoon bam!
1: Nou, je moet dus een beetje steeds meer doen, want anders vallen ze er niet af. En als je kleine kinderen hebt, en wat met name belangrijk is, dat je op tijd de rem erop gooit, dat als je iemand eraf gooit, dat hij dan niet die stier doorgaat en dan degene die er net is afgevallen enorme jel geeft.
0: Dat is echt leuk.
1: Nee, dat is
0: maak je dan ook zo'n soundboard met
1: nog een rondje.
2: Koop uw kaartjes bij de kassa.
1: Dat was ik zelf.
0: Ja,
1: en zo ben ik bij de radio terechtgekomen.
0: Kijk, nou hè. Mooi. Dus het cirkeltje weer rond. Het is de Centra Plus ochtendshow met een bomvolle show vandaag. Zometeen naar Wouter Koft, commissaris van de Koning, over de nieuwe burgemeester in Zoeterwoude. We gaan een vooruitblik op het programma Sociëteit. Het gaat onder meer over de subweek van Quintus. Want dat is hoor je straks. En natuurlijk diverse evenementen die wel en niet doorgingen. De poldercrossen in Oegstgeest, die ging zaterdagavond wel door. Daar hebben we een reportage over. En ook over het dorpsfeest in Zoeterwoude, waarbij een deel van het programma werd afgelast. We gaan het ook nog hebben met de lokale partij Leiderdorp. Die komen in de studio, want er is overlast van fatbikers in Leiderdorp, zeggen zij. En zij willen daar handhaving op. En Portaal weigert de handtekening onder de Leidse woonafspraken. Dat is ook nieuws wat je verder in deze uitzending gaat horen. Dat en nog heel veel meer in deze editie van De Ochtendshow.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met De Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Gavin DeGraw, Another For You. Daarvoor nog Another en 45 Ultra met Talk To You. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen. 7:30 alweer op deze maandagochtend. En in Zoeterwoude is wat aan de hand. Want de burgemeester daar, Fred van Tricht, die stopt ermee. En die moet dan vervangen worden. En dan kan je op zoek naar een gloednieuwe burgemeester. Een zogenoemde kroongenoemde burgemeester. Maar in Zoeterwoude wordt het een waarnemend burgemeester. Dus tijdelijk iemand. En diegene wordt Carla Breuer. Zij neemt tijdelijk het stokje over van Fred van Tricht. Maar voor hoe lang zij die rol mag aanhouden is bewust nog niet bekend. En de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Wouter Kolf, legt dat uit.
1: Ik heb dat in Zoeterwoude nog even opengelaten. Dus dat is wat mij betreft voor onbepaalde tijd. Het zou zomaar kunnen dat we op enig moment ook in samenspraak met de gemeenteraad daartoe besluiten. Maar er speelt natuurlijk wel het een en ander. We hebben gezien dat er een foto eigenlijk wordt gemaakt van de regionale samenwerking in de Leidse regio. Hoe acteren alle gemeenten daarin? Wat zijn de resultaten? En kunnen we die op enig moment nog beter krijgen? We zien ook dat er in Zoeterwoude zelf een bestuurskrachtonderzoek wordt gedaan. En ik heb ook aan de waarnemend burgemeester gevraagd, kijk nou eens even goed wat er in Zoeterwoude allemaal speelt. Financieel, qua bestuurskracht, qua samenwerking in de regio. Dus ik zou dat graag in kaart willen hebben. Dat heeft de waarnemend burgemeester dus ook echt van mij, nou, als verzoek meegekregen.
0: Ja, en de commissaris van de Koning die zegt in ieder geval dat het geen vooropgezet plan voor een fusie is. Het is helemaal geen doel op zich om gemeenten te laten fuseren, benadrukt hij. Voor mij staat voorop dat inwoners goed worden bediend, dat een gemeente haar taken aan kan, financieel gezond is en goed samenwerkt met de regio. Bijvoorbeeld noemt hij een in zijn periode als burgemeester van Veenendaal, waar een kleine buurgemeente Renswoude volgens hem uitstekend functioneerde. Kleine gemeenten kunnen prima zelfstandig zijn, zolang de basis op orde is. Maar wat ik dus niet lees en niet hoor is, op het moment dat een van die voorwaarden dus niet ingevuld wordt, of er dan wel een fusie komt.
2: Ja, en ik vond ook de vergelijking met Renswoude wel apart, want het is ook een ander type gemeente. Het is ook volgens mij een super homogene, mega christelijke gemeente.
0: Ja, in Zoeterwoude heb je natuurlijk twee kernen. Men moet zich verhouden tot en het Groene Hart en de grote stad.
2: Ja, die hebben wel andere
0: verschillen.
2: En we hebben daarnaast ook eigenlijk burgemeester Carla. Hebben we nooit echt welkom geheten hier in de show.
0: Nee, want burgemeester Carla Breus is nu nog burgemeester van Teylingen. Dat blijft ze ook nog even doen. Ze stopt daar uiteindelijk. Maar ze doet even een baantje erbij.
2: Even twee jobs. En nou mocht het zo willen dat ik dus vanochtend tijdens mijn ochtendrituelen rustig aan mijn playlistje aan had. En in de willekeurige duizenden tracks die er langs kunnen komen, kwam deze langs. Op van het album Automaton van Jamiroquai. Helemaal verborgen aan het einde van dat album zit deze track, Carla.
0: Speciaal voor Carla Breuer.

0: Jamiroquai en Carla. Speciaal om Carla Breuer welkom te heten als waarnemend burgemeester van de gemeente Zoeterwoude.
1: Ja, kom vooral een keertje langs in de show. Dan kunnen we misschien de extended editie draaien van 5,5 minuten als filler.
0: 5,5 minuut? Zo, hé.
1: Ja, dat is een flinke trek.
0: Nou, tegenwoordig zijn de liedjes 1 minuut of 3 of zo net aan. Maar vroeger?
1: Ja, korter soms. Soms zien we niet van die tracks van 2 minuten, 10 seconden of zo.
0: Welke track is nou echt 20 minuten of zo, de albumversie ervan? Niet van...
1: Er zijn er meerdere.
0: Lang geleden. Ja, maar je bent bekende. Die band.
1: Ja, dat weet ik niet precies. Er zijn er heel veel die lang zijn.
0: In de nieuwe aflevering van Sociëteit, gisteravond verschenen op onze website centraalplus.nl, ging presentatrice Belana van Damme op bezoek bij Collegium Musicum. Ze kregen een bijzonder kijkje in het archief van de studentenvereniging.
2: De alleroudste dingen die we hebben, die liggen hiernaast. Die zijn uit de jaren 30 en 40. De kast waar we nu toevallig voor staan, staat van alles in de jaren 80, 2000, jaren 90. Het staat ongeveer op chronologische volgorde, maar niet allemaal.
3: En wat voor dingen liggen hier zo al in jullie archief?
2: Deels hele alledaagse, een beetje saaie dingen. Zeg maar correspondentie, ledenlijsten, maar ook concertposters, programmaboekjes. Verslagen van activiteiten, plakboeken van tournees.
3: Ik moet een beetje ondersteboven lezen, maar ik zie hier zo wel. Opgericht 10 oktober 1934. Tegen mij werd gezegd dat jullie dit jaar een 90 jaar bestaan. Dus dat jullie een lustrum hebben. Maar dit is eigenlijk 92 jaar oud. Hoe werkt dat?
2: Ja, het koor is inderdaad opgericht in 1934. We hebben hier het alleroudste programmaboekje zelfs al liggen. Maar pas 2 jaar later kwam daar het orkest bij. Die hebben bij het tweede concert van het koor al meegespeeld. Hadden ze nog geen naam. Maar eigenlijk heel snel daarna besloten de mensen van dat orkest dat ze samen door wilden. En hebben ze dus het Leidstudenten Kamerorkest Collegium Musicum opgericht.
0: Wil je nou meer zien en horen over het studentenleven in Leiden? Dat kan in het tv-programma Sociëteit nu te zien op onze website centraalplus.nl. En dit is deze week de Centraal Plus Plus Track. Olivia Rodrigo met Stupid Song.
4: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een woning aan de Witteburgerweg in Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen. Het gebeurde even na 3 uur. De brandweer rukte groots uit naar de woning en heeft de brand geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd de naastgelegen woning ontruimd. De bewoners van het huis zijn door buren opgevangen. De kat die nog in het huis was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Rond 5 uur was de brand onder controle. Bij de brand is de Witteburgerweg in 2 richtingen afgesloten geweest. Een ambulancebroeder is vrijdagavond mishandeld in Leiden. De ambulance werd rond 5:30 opgeroepen naar de Milanenhorst in de Merenwijk. Wat daar precies aan de hand was, is onduidelijk. Rond 5:45 ging het mis toen een man de ambulance van binnen en van buiten vernielde en de ambulancebroeder mishandelde. De politie kwam ter plaatse, maar de verdachte is na het incident gevlucht. Wel heeft de politie de woning van de verdachte nog doorzocht. Voor de ambulancebroeder kwam er een extra ambulance om hem te behandelen. Een vrouw is donderdagmiddag bevallen langs de N44 in Wassenaar. De bevalling begon in de auto waarna politie en ambulancepersoneel haar langs de weg hebben geholpen. De baby kwam daar veilig ter wereld. Vanwege de warmte boden omwonenden hulp met water en een watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook een politiebeertje en een ambulancebeertje cadeau. Volgens de politie maken moeder en kind het goed. De jongen mag officieel Wassenaar als geboorteplaats op zijn geboorteakte zetten.
2: Ik vond dat je juist dat eerste bericht zo goed deed. Dit was bijna een tongtwister. Mark Wonink wauwelt over een woning aan de Wittenburgerweg in Wassenaar.
1: Dat ja. En ook bijzonder dat er een baby is geboren langs de weg.
2: Ja.
1: De N44.
2: Gelukkig mag die Wassenaar noemen. Als
1: ja, of niet. Ligt er maar net aan. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Er worden vrijwel strakke blauwe luchten beloofd vandaag. Ook al is het dan niet zo pleuris heet zoals vorige week. Toch even smeren wanneer je wat langer buiten bent. Natuurlijk blijft het zonder wolken ook gewoon droog. En de temperatuur 23 tot 25 graden.
1: Heerlijk. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk. We zijn op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 43 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en knooppunt Gouwen 7. En tussen Gouda en Nieuwebrug 48 minuten vertraging. A12 de andere kant op. Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 9 minuten. Na 44 is het nog steeds dicht tussen Noordwijkerhout en Burgerveen vanwege werkzaamheden. Daardoor vielen ze ook in de regio. We gaan door naar de N-wegen. De N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar Kerkhout en Wassenaar Noord 5 minuten. De N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 20 minuten. En de N209 Rotterdam richting Hazerswoude. Tussen de afrit Boskoop en de Hazerswoude-Dorp 8 minuten. En dan in Zoeterwoude de Azierweg en de Burgemeester Smeetsweg. Tussen de Planbaan en de Hoge Rijndijk 17 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Charlie Puth en One Call Away. Ervoor nog Somjeu en Dark Before the Dawn. Het is de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen.
1: Ik ben benieuwd of wat Charlie vindt van die penisplant. Of dat hij vindt dat er ook zo'n Charlie Puth lucht uitkomt.
0: echt 6 strafpunten deze opmerking.
1: Ja? Ja. Min 6? Nou, min vooruit. 6. Goed begin van de week.
0: We gaan even naar Sociëteit toe, het tv-programma dat op onze website centraalplus.nl te vinden is. Jimmy van der Water ging voor het programma Sociëteit op bezoek bij de Subweek van Quintus. De leden van de studentenverenigingen gingen deze week allerlei wedstrijden tegen elkaar houden. Je hoort Jimmy in gesprek met een paar leden.
2: Ja, we hebben een bakwedstrijd, een fotowedstrijd. Vanavond is een beentjesavond, dus dan gaan eigenlijk elke speler zijn eigen band en die gaan dan ook tegen elkaar opnemen, dus dat is heel leuk.
3: En waarom doen jullie dit? Want je kan bijvoorbeeld ook zeggen, we gaan lekker borrelen met elkaar. Dat is ook gezellig.
2: Ja, we doen dit gewoon. Dit is ooit ontstaan. Dit is ooit bedacht om een soort wedstrijd tegen elkaar te doen. En het is eigenlijk zo uitgelopen tot iets heel groots dat het een week geworden is. En mensen doen het echt voor de eer. Je krijgt een beker aan het einde, maar het is echt eigenlijk de titel waar mensen het voor doen.
3: Ik heb gehoord dat jij heel fanatiek bent. Klopt dat?
4: Ja, ik ben heel fanatiek, maar ik kan zelf niet heel goed sporten. Dus ik ben vooral aan het aanmoedigen.
3: Oké, dus je hebt eigenlijk nog geen zweetdruppel gehad?
4: Vanochtend moest ik even invallen bij het voetbal, omdat ze toen een man te weinig hadden. Maar dat was eigenlijk mijn enige bijdrage en ik ga vanmiddag ook nog bakken.
3: Wat is er met je knie gebeurd?
5: Kruisband 2 keer afgescheurd.
3: Tijdens het subweekje of?
5: Gelukkig niet, dat was wel extra spectaculair geweest. Nee, 5 jaar geleden al inmiddels al. Operatie gehad en dan nog een keer afgescheurd helaas. Dus het is voor de zekerheid, ik kan wel sporten, maar ja.
3: Nou, dat is toch wel een diehard, hè? Dat je eigenlijk met een soort Inspector Gadget brace zit en gewoon doorgaat.
5: Inspector Gadget, die heb ik nog niet eerder gehoord. Normaal gesproken een robocop of zo.
3: Hoe gaat het met de wedstrijd? Gaat het de goede kant op, de verkeerde kant, de rechterkant?
6: Je ziet net dat we een heel mooi doelpunt hebben gemaakt. Iedereen is aan het juichen. We staan op dit moment 2-0 voor.
3: De replay, waar is de replay?
6: Ja, waar is de replay? Ja, het moet echt wel bij het huidige bestuur zijn. Maar ja, weet je...
2: Daarover, we hebben nog een mannetje nodig bij ons. Wil je alles meedoen?
3: Ik voelde die donkere bui voelde ik al hangen.
6: Maar dat is wel de beste manier natuurlijk om het te ervaren en natuurlijk verslag te kunnen leggen.
3: Het is voetbal, dat is met benen alleen, toch?
2: Ja, zeker.
3: Oké, nou, we gaan kijken hoe dat zich ontwikkelt. Heb ik een eigen kleedkamer?
2: Zeker, privé.
0: Nou, hoe dit eindigt kan je zien in de volledige aflevering op onze website centraalplus.nl.
1: Mocht je het niet helemaal doorhebben, we hebben Jimmy uiteraard ook gestrikt om alle voetbalslagen wedstrijden te verslagen. Hij heeft zoveel verstand van voetbal, hij weet er alles van.
0: Oh, we gaan voetballen binnenkort, hè?
1: Ja, dat kon je horen.
0: Vannacht?
1: Ja. Oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Wij gaan in Nederland tegen Marokko. Nou, er zijn dus meer dan... Er zijn heel veel Nederlanders die aan die wedstrijd meedoen. Meer dan alleen Nederland zelf al. Er zitten echt een aantal Nederlandse jongens bij ook. Dus het wordt sowieso feestvieren, wat dat betreft.
0: Dit is Muruza met Don't Wanna Go Home. Het is de Centra Plus ochtendshow. Op deze mooie maandag. Can we

0: Goedemorgen, de Centraal Plus ochtendshow. Kwart voor acht geworden op deze maandagochtend. Het is wel warm afgelopen weekend.
1: Zo, ja, en jij hebt er ook nog een beetje wat van meegeproefd buiten onze regio, nou, toch, afgelopen vrijdag.
0: Ja, DEFCON werd natuurlijk afgelast. Ja. Dat werd donderdagnacht bekend. En ik zou daar 3 dagen werken. Alleen, de camping zat natuurlijk vol. Dus ik moest vrijdag wel daar naartoe om te gaan werken. Om eigenlijk de camping te ontruimen. Het was heet.
1: Ja.
0: Ja, maar echt heet.
1: Het was verschrikkelijk heet.
0: En dan hier aan de kust was het volgens mij iets van 5, 36 graden. Het was daar 40.
1: Poeh.
0: En het is op het terrein waar, bij Walibi. Maar dat is een soort gravel parkeerplaats. Zonder bomen, en want Flevoland, daar staat niks verder voor de rest.
1: Hitte eiland.
0: Was niet normaal. Was echt niet normaal. Iedereen viel gewoon om ook gewoon. Dus evenementen ook in onze regio hadden het zwaar het weekend. Code rood vanwege dat warme weer. En de voorspelde onweersbuien gooiden de planning van de activiteiten om. Zo ook de poldercross in Oegstgeest. Die ging zaterdag, ondanks alles, toch door. Je hoort een opgeluchte organisator, Rob Heemskerk.
2: Achter mij komen de mensen net uit het kanaal. Die hebben net een barre tocht door de polder overleefd. En die gaan nu onder het genot van een lekker muziekie. Gaan ze de finish af. Ze krijgen een mooie bidon en een medaille. En iedereen is een winnaar. Dus superleuk evenement.
3: Hoe waren de afgelopen dagen voor jou?
2: Ja, heel zwaar. We hebben natuurlijk te maken gehad met heel veel externe factoren. Met het weer, met problemen met het afsluiten van het kanaal. De restricties, ging het wel door, ging het niet door. Op een gegeven moment heb je een kantelpunt van ja, nu moeten we doorhalen. En dat was eigenlijk gisteren, nou, we gaan er gewoon voor. En contact gehad met iemand van het weer, die een goede functie heeft, een betrouwbare bron. Dus over onweer vandaag weer. We hebben een heleboel hindernissen gehad. En vandaag was onweer de vijand en die hebben we ook getackled. Dus tevreden, ja, een grote opkomst.
3: Ja, wat is de opkomst?
2: Nou, ik weet het eerlijk gezegd, ik denk dat we over de 500, 600 mensen heen gaan, want het is echt gigantisch, ja.
3: Heb je daar nog extra maatregelen moeten nemen om het door te kunnen laten gaan?
2: Ja, we hebben dus maatregelen genomen dat het parcours hebben we dusdanig ingekort. Echt een stuk ingekort. We hebben extra waterposten. We hebben het wedstrijdelement eruit gehaald. Dus we hebben dus geen winnaars om het een beetje tempo lager te houden. En we hebben de veiligheidsmaatregelen aan moeten scherpen. Voor het, omdat er heel veel deelnemers waren. Extra duikers erbij, brandweer erbij. Dus we hebben het goed aangepakt. De sloten goed nagekeken. Top.
3: Hoe ga jij je zo meteen voelen als je straks thuis bent?
2: Voldaan denk ik, ja. Ja, blij dat het afgelopen is. Je werkt er heel lang naartoe en voor heel veel mensen is het maar 2 uur eventjes poldercross. Maar wij zijn er maanden mee bezig. Rick Heemskerk, mijn neef en ik, we zijn echt een super team. We hebben heel veel vergaderd. Te veel denk ik, maar het is allemaal gelukt. Superleuk.
0: De poldercross in Oegstgeest ging dus zaterdag ondanks het weer gewoon door. Wel met wat extra maatregelen. Je hoorde de organisator Rob Heemskerk.
1: Ja, Rob, hoef voorlopig even niet te vergaderen. Het is je gegund.
0: Hij is uitvergaderd. Ja, tenzij het gaat vriezen.
1: Nee,
0: want hij zit ook bij de ijsvereniging.
1: Och, jeetje, we weer vergaderen.
0: De weersverwachting ziet er niet zo uit dat dat plaats gaat hebben de komende week. Het is de Centraal Plus ochtendshow met zometeen het moeilijkste spelletje van de radio. De 1 seconde ronde. Waarbij je 1 seconde van een liedje hoort en dan moet raden welke track het is.
1: Maar eerst terug naar de vorige eeuw met Janet Jackson. Net als Mark en ik, Together Again.

0: Janet Jackson en Together Again. Het is de Centraal Plus ochtendshow met toch wel het moeilijkste spelletje van de radio. Het is even voor 8:00.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: En ook op deze maandag 29 juni weer een 1 seconde ronde. Je hoort 1 seconde van een trackje, van een liedje. En dan is het de taak om te zeggen welke titel en artiest is dit. En dat kan je per mail ons toedoen komen. Zowel voor een goodiebag van Centraal Plus.
2: Ja, een post afsturen mag ook, maar het raam is dicht. Dus er wordt dan zo'n soort van... En dan weet je nog steeds niet of het antwoord goed is. Dus inderdaad, welke track het is, dat moet je dus aan 1 seconde weten afhoren. En Mark, die kwam stiekem langs toen ik hem aan het knippen was. En die zei, oh, dit ken ik wel.
0: Ja, daar bleef het ook bij, dat is het hele punt.
2: En nu jij nog, als je thuis zit op de fiets of waar je ook bent. De opgave van vandaag klinkt als volgt.
0: Ja, heel bekendbaar.
2: Rain on your, wat is het volgende woord dan?
0: S.
2: Dat is niet. Skin is het volgende woord. Dat is ook niet dus onderdeel van de titel van de track. En heeft ook niks te maken met de naam van deze artiest. Het is gewoon een naam van een mens. Voornaam, achternaam van een vrouwspersoon. Nog één keertje luisteren dan. Dan krijg je
0: lips.
2: Dus
0: was het lips?
2: Skin.
0: Oh, had ook lips kunnen zijn.
2: Ja, volgens mij zit lips ook wel ergens in de lyrics, hoor. Ergens in de verte. Je hebt een klein kwartiertje misschien om je antwoord op te sturen. Dus doe dan niet een postduif. Maar doe alsjeblieft gewoon een mailtje. ochtendshow@centraalplus.nl, naam van de artiest en de naam van het nummer. Dan maak je kans op een goodiebag van onze omroep.
3: Of een telegram.
4: Centraal Plus.
5: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark

0: is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
3: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
2: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is bijzonder druk onderweg. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Er staat tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 1 uur.

0: minuten. En de andere kant op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Abbenes en de aansluiting met de A44, 4 minuten. De N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 18 minuten vertraging. De N209 Rotterdam richting Hazerswoude, tussen Zoetermeer Oost en de afrit Boskoop, 5 minuten. De N445 Leiden richting Nieuwe Wetering, tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4, 7 minuten. En de laatste, de N447 Leidschendam richting Leiden, tussen Leidschendam en Wassenaar, 7 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
0: Maandagochtend een gloednieuwe editie van de Ochtendshow. Centraal Plus. Met Sam Vender nu en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Het is de Centraal Plus Ochtendshow. Goedemorgen, het is 6 over 8 op deze maandag 29 juni. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Wat fijn dat je er weer bij bent.
1: Nou, dankjewel, wat fijn dat jij er bent.
0: Helemaal lekker, we hebben de hitte overleefd. We survived the heat wave.

0: Het is gelukt. 2026. Ja, nou, misschien komt er nog wel eentje aan.
1: Ja, nou, misschien weer het autootje laten zetten van dat ik iets heb overleefd.
0: Ja. I'm a survivor, ja.
1: Precies.
0: Corona overleefd, hittegolf overleefd. Zangtalent van Gordon overleefd. Ja.
1: Ook zijn ochtendshow overleefd. Want de meneer is al gestopt voor na de vakantie. Komen ze als goed niet meer terug.
0: Ja. We survived de ochtendshow van Gordon.
1: Nou, dat is lang niet zo erg als dat de hittegolf was en de corona.
0: Nee.
1: Je mag het niet leuk vinden, maar het was lang niet zo erg.
0: Het nieuws van vandaag. We blikken even vooruit, want Nederland moet weer voetballen. Het is wel een pittige.
1: Ja, het is een tijdstip. Wat denk je van, hé, maar het is toch dinsdag pas? Waar heb je het nou in een maandagochtendshow over? Nou, dat komt er dus eigenlijk omdat dus om 3:00 s'nachts op dinsdag is dus al tussen nu en de volgende ochtendshow.
0: Dat is dus morgen. Ja, morgenochtend. Ja. Maar dat betekent dus, ze gaan om 3:00 starten.
1: Ja.
0: Nou, even ervan uitgaan.
1: Nederlandse tijd wordt om 3:00 afgetrapt, ja.
0: Ja, dus in principe 5:00 zijn ze klaar. Dan weten we wat.
1: Ongeveer.
0: Ja. En dan 2:00 later om 7:00, dan gaan wij het je vertellen.
1: Ja, dus als je dat als je niet verklapt wil worden, dan moet je eigenlijk gewoon eventjes misschien eerder wakker worden. Dus om 3:00 de wekker zetten. Of misschien gewoon even een extra nachtje overslaan. Er zijn genoeg ouders die dat regelmatig per ongeluk doen.
0: Maar zullen we er dan morgenochtend de avondshow van maken? Voor de mensen die wakker zijn gebleven.
1: Ja.
0: Wordt dat een beetje complex?
1: Dat wordt een beetje lastig als het voor de ene de ochtend en de andere avond is. Dan gaan we meerdere tijdzones.
0: Het is de ochtend-avondshow.
1: Maar je kan dus wel even kijken op bijvoorbeeld watchpartyradar.com. Kun je dus een stad in tikken. En dan krijg je daar te zien wat voor plekken er zijn om iets te kunnen bekijken.
0: Oké.
1: Dus mocht je dat niet denken van...
0: Viewing party.
1: Nou, als je dus zegt van ik zet om 2:55 mijn wekker en zet de wedstrijd aan en hopelijk val ik niet meer in slaap. Dat kan. Of je blijft wakker en je gaat om 3:00 nog even naar de kroeg.
0: Helemaal wakker.
1: Dat kan ook.
0: Dit is de Centra Plus ochtendshow met straks in de show gaan we het hebben over woningcorporatie Portaal. De corporatie weigert voorlopig haar handtekening te zetten onder de Leidse prestatieafspraken over wonen. Niet omdat de plannen slecht zijn, maar om Den Haag wakker te schudden volgens het Portaal wordt het zonder extra geld van het Rijk steeds moeilijker om sociale huurwoningen te bouwen, te onderhouden en te verduurzamen. Verder hebben we straks ook nog Hugo Langeberg van de lokale partij Leiderdorp over fatbike terreur in Leiderdorp.
1: En de oplossing van de 1 seconde ronde. We hebben al zoveel goede antwoorden binnengekregen dat wij niet eens bij jou meer
0: moeten
1: een
0: we derde... nog even laten horen.
1: Ja, dat weet je het zeker. Ja, dat is natuurlijk die ene. Ja, eigenlijk dacht ik van het hoeft niet eens, maar Mark is zo lief dat hij toch nog een keertje wil doen. We hebben het natuurlijk over Natasha Bedingfield. En haar gigantisch grote hit. Unwritten. Had jij hem goed? Goed gedaan, wat een heerlijke start van je in de week. Had je hem niet goed? Geen probleem. We doen het morgen dunnetjes over.

0: Karol G en Siantes de Hubertia Consical. Ja, is goed.
1: Wauw.
0: Ja?
1: Ja, nee, mini-applaus.
0: Mini-applaus, ja. Daarvoor Natasha Bedingfield Unwritten was de 1 seconde ronde. De oplossing van de 1 seconde ronde van vandaag. Een opvallend signaal vanuit woningcorporatie Portaal. De corporatie weigert voorlopig haar handtekening te zetten onder de Leidse prestatieafspraken over wonen. En niet omdat de plannen slecht zijn, integendeel, maar om Den Haag wakker te schudden. Volgens Portaal wordt het zonder extra geld van het Rijk steeds moeilijker om sociale huurwoningen te bouwen, te onderhouden en te verduurzamen. En wat betekent dat dan voor woningzoekende huurders en de toekomst van betaalbaar wonen in Leiden? We bespreken het met de regiomanager Jet Bikker-Kaarten. Jet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bewust geen handtekening onder de woonafspraken. Een protest. Dat moeten we wel even uitleggen. Want prestatieafspraken, wat zijn dat? En wat zijn de gevolgen als je wel of geen handtekening zet?
2: De prestatieafspraken in Leiden, die gaan natuurlijk over wat de corporaties gaan doen in de gemeente Leiden. Dat doen we met alle corporaties en onze huurdersorganisaties en de gemeente natuurlijk. Op zich hebben we daar hele mooie afspraken gemaakt over wat onze ambities zijn. Die zijn fors, veel bijbouwen, want we willen graag dat mensen sneller aan een woning komen. Woningen verduurzamen, de kwaliteit verhogen. Maar we doen dat ook landelijk. En op dit moment wordt ook landelijk gesproken over nieuwe nationale prestatieafspraken. Dan gaat het met het ministerie en alle woningcorporaties in het land en de Woonbond, die dan alle huurders vertegenwoordigt. En daar constateren we dat we een groot tekort komen als we die ambities in de woningmarkt willen volhouden.
0: En de ambities gaan dus inderdaad meer bijbouwen, verduurzaming, et cetera. Dat moet ergens van betaald worden.
2: Ja.
0: Dat doen de huurders toch, want die betalen elke maand gewoon hun huur.
2: Dat klopt. We hebben eigenlijk maar één manier om dat te kunnen betalen en dat is de huurinkomsten. Eventueel kunnen we ook natuurlijk nog verkopen. Levert ook geld op, maar dan hebben we weer minder woningen.
0: Ja. Ja, ja.
1: En dat is juist de hele doel, toch? Juist meer woningen krijgen.
2: Precies.
1: Uiteindelijk.
2: Precies.
1: Okay.
0: En nu is de prestatieafspraken niet ondertekend. De huren kunnen niet omhoog verder.
2: Ja, dit is wel een beetje een technisch verhaal. Dus onderbreek mij als het te ingewikkeld wordt. Want wij mogen, en onze huren zijn natuurlijk vastgesteld. Dat is gewoon wettelijk. Je hebt huurpunten en we geven korting als jouw inkomen lager is dan wij redelijk vinden voor de huur.
0: Mm-hmm.
2: Dus wij zijn daar heel erg gelimiteerd in wat we kunnen doen met de huren. Dat is ook prima, want daar zijn we ook voor, om de lage inkomens van woningen te voorzien. We mogen wel, als inkomens boven een bepaalde grens uitgaan, mogen wij extra huur vragen. Maar de totale huurverhoging, dus van alle huren, die mag niet boven een bepaald percentage uitkomen.
1: Okay. Dus, want ik moet gelijk denken aan scheefwoners. Mensen die ooit in een keertje 85 een mooie huurwoning hebben gekregen. Een sociale huurwoning. Destijds was dat helemaal normaal. Helemaal goed. Helemaal kosher. En inmiddels hebben die een heel goed salaris. En betalen nog steeds helemaal niks. Aan percentueel gezien aan een inkomen en aan huur. Dus daar zou je dan wel met punten iets meer aan mogen vragen. Maar als je dat bij iedereen zou doen, dan kom je eigenlijk boven je totaalinkomsten uit.
2: Klopt, dus dan gaan andere mensen weer minder betalen.
1: Hmm.
2: En wat wij graag willen als Portaal, en Portaal is groot, Portaal zit ook in allemaal andere regio's, dus we hebben daar veel gesprekken over. Wat wij graag willen is dat we dat buiten die totale huursom, heet dat dan, hè, boven dat percentage over alle huren, mogen houden. Dus dat we eigenlijk daardoor meer inkomsten krijgen.
0: Ja, zodat je dus meer kan verduurzamen, meer kan bijbouwen, et cetera.
2: Precies.
0: Wat zou je dan willen zeggen tegen die huurders die zeggen, ja, mijn huur is al de afgelopen tijd omhoog gegaan en mijn energierekening ook en mijn autoverzekering ook en gemeentelijke belastingen ook. Het is ook al moeilijk voor mensen. Dat is het signaal wat in ieder geval vanuit de samenleving komt.
2: Klopt. Was vorige week nog in het nieuws zelfs. Dus dat begrijpen wij ook heel erg goed. Dus wij kijken wel steeds of de betaalbaarheid van de huur nog redelijk en billig is. Daar hebben we ook een instituut voor, Nibud. Die helpt ons daar ook mee. En wat we nu zien is dat de kosten, dus vooral de bouwkosten zijn voor ons natuurlijk relevant, afgelopen 10 jaar ongeveer 30% zijn gestegen.
0: Ja.
2: En de huren 17%.
0: Dus er is een gat van 13. Ja.
2: Daar gaat het eigenlijk om. Dus dat die huren zijn gestegen, dat klopt. Maar het gaat natuurlijk om de verhouding huur versus inkomen. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Dus die 13%, die zou je dan eventueel kunnen winnen door de huurcap voor aan de hoge kant dus te verhogen?
2: Precies.
1: Okay.
0: Want er zit er nu een heel groot verschil tussen, want het gaat om sociale woningbouw. Zit er een heel groot verschil in tussen sociale huurwoningen en de vrije sectorhuur?
2: Ja, de vrije sector, daar doen wij natuurlijk eigenlijk niet aan.
0: Daar betaal je denk ik echt nou, 1500, 2000 euro per maand. En volgens mij is sociale huurwoningen, daar zit een limiet op.
2: Klopt. Ik heb ze even voor mijn neus gezet, zodat ik het goed zeg. Voor een sociale huurwoning betaal je nu maximaal 765 euro.
0: Ja. En er zijn mensen die in een sociale huurwoning zitten die veel meer kunnen dragen. Maar ja, die gaan ook niet particulier huren. Want ja, je bent gek als je naar een huisje toe gaat waar je bij het van dezelfde kwaliteit weer twee keer zoveel betaalt. Dus jullie willen eigenlijk bij die...
1: Twee keer zoveel. Ik heb ooit een keer 2000 euro per maand moeten betalen.
0: Zo, met je villa.
1: Nee. Gewoon een woningje in de Meerwijk.
0: En Portaal, jullie zeggen dat de komende 10 jaar gemiddeld zo'n 40 euro per woning per maand komen jullie tekort. Dus inderdaad voor die verduurzaming en voor die nieuwbouw. Stel dat Den Haag niks doet. Dat ze zeggen, leuk met je protest, maar we doen er niks mee. Wat gaan de huurders daarvan merken de komende jaren?
2: Ja, dat betekent dat we ons huishoudboekje moeten bijstellen. Dat kan niet anders. Hè? Uiteindelijk is dat onhoudbaar.
0: Dus minder bouwen, minder verduurzamen.
2: Ja, klopt. En komende jaren, dat wil ik wel benadrukken. Komende jaren gaat echt nog wel goed. Het gaat echt wel over wat we de langere termijn hebben genoemd. Zeg van over 5, 6 jaar gaat het echt knellen. Ja.
0: Dus concreet van Den Haag in één zin, wat verwachten jullie?
2: Dat deze mogelijkheid mogelijk wordt gemaakt.
0: Kijk, en er zijn al gesprekken, neem ik aan.
2: Zeker gesprekken, ja klopt.
0: Oké, we gaan het... hou ons op de hoogte.
2: Graag.
0: Kijk, we hadden het over de sociale woningbouw. En in ieder geval dat Portaal niet de prestatieafspraken ondertekent. Jet Bikkerkaart, een regiomanager van Portaal. Dank voor de komst. En we hebben weer een inkijkje. En ik hoop voor jullie dat in ieder geval het protest aanslaat. Dankjewel.
2: Dank je.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: miles away.
1: Of van Bach en Miles Away. Het is de Centrablus ochtendshow. Met de afgelopen weekend de dorpsfeest in Zoeterwoude.
2: Nou, ik was nog eventjes langs gereden. Althans, ik ben nog door het dorp gereden.
1: Met de motor?
2: Ja, het was heerlijk weer. Het was dus niet dat je gelijk instantly een overwitte motor hebt. Dus ik vond het heerlijk om even een stukje te rijden. Nou, dat was misschien niet verstandig om door het dorp te doen. Want het was op meerdere plekken werd ik begroet door mensen in glimmende jassies. Of waar ik wilde parkeren. Ik zei, nou, ik wilde er gewoon doorheen.
1: Ja.
2: Maar het volgens mij is alles wel goed verlopen.
1: Zeker. Donderdagavond gooide Code Rood nog roet in het eten van veel evenementen. Waaronder dus dorpsfeest in Zoeterwoude. Alle geplande activiteiten op donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag gingen niet door. Maar zaterdagochtend ging de weersverwachting de goede kant op. Mede door de extra genomen maatregelen besloten de organisatoren, organisatie en burgemeester Fred van Tricht dat het feest dus zaterdagavond toch van start kon gaan. Verslaggever Robert Beursen sprak met de burgemeester Fred van Tricht over het besluit.
3: Burgemeester Fred van Tricht, u heeft nieuws over het dorpsfeest in Zoeterwoude.
4: Ja, klopt. En dat is goed nieuws. Ik heb net met de organisatie van het dorpsfeest overleg gehad. En ik ben zodanig overtuigd van alle extra maatregelen die ze nemen, dat het mij verantwoord lijkt en eigenlijk ons gezamenlijk verantwoord lijkt om het dorpsfeest vanavond en morgen door te laten gaan.
3: En welke maatregelen zijn er genomen waarvan u dacht, op deze manier denk ik dat het veilig kan?
4: Nou, ten eerste dat er een waterpunt is waar iedereen water kan pakken. Daar hoeft niet voor betaald te worden, het kan gewoon gepakt worden. Dus veel water drinken roep ik ook nu meteen op. Je kan daar zelfs nog even afkoelen met een douche als je dat zou willen. De temperatuur in de tent wordt door ventilatoren flink omlaag gebracht, waardoor het ook in de tent goed uit te houden valt. En daarnaast is er nog veel meer toezicht geregeld. Er is een extra EHBO-team is er opgetrommeld. Er zijn extra beveiligers opgetrommeld. Met andere woorden, er wordt echt veel meer dan anders nog, terwijl het toen ook al veel was, wordt er een oogje in het zeil gehouden of het met de bezoekers goed gaat.
3: Dus zaterdagavond en zondag overdag en 's avonds gaat het programma door. Er is ook onweer voorspeld. Wat betekent dat?
4: Ja, dat is even afwachten. Weersvoorspellingen zijn weersvoorspellingen. Maar natuurlijk, mocht dat voorkomen, dan is het aan de organisatie om daar op tijd maatregelen voor te nemen en eventueel te ontruimen. Dat is een verantwoordelijkheid voor de organisatie zelf. Maar we hebben afgesproken om daar contact over te houden, want dat willen we allemaal zo ordelijk mogelijk laten verlopen. Politie moet daarbij betrokken worden. Die overigens ook al weten dat het dorpsfeest er is en betrokken zijn. Maar dat moet ook wel ordelijk verlopen. Dus ja, we hopen niet, want nu kan het doorgaan, dat er onweer zal zijn. Maar mocht het geval zijn, zullen ook daar weer de noodzakelijke maatregelen opgenomen worden.
3: Was het een moeilijk besluit?
4: Ja, ik zat er wel een beetje over in. Het dorpsfeest Zoeterwoude is wel, ja, zo kan je het denk ik rustig stellen, het evenement van het jaar in Zoeterwoude. Ik weet, ik kreeg vanochtend ook nog appjes van mensen, sterkte met het besluit. Ik weet hoe het leeft en je gunt de Zoeterwouders ook een feest. Maar het moet wel op een veilige manier voor de gezondheid van onze inwoners en andere bezoekers gaan. En ik wil er nog even bij zeggen dat ik het erg op prijs stel dat het contact tussen de Stichting Dorpsfeest en de gemeente de afgelopen dagen gewoon heel erg positief is geweest. En we allemaal hetzelfde willen, een mooi, veilig en gezond feest.
1: Nou, en dat is er uiteindelijk van gekomen. Zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondag gisteren dus.
2: Ja, het is vrijdag dan en zaterdagochtend. Mocht dat niet helemaal doorgaan zoals was gepland.
1: Nee.
2: Maar gelukkig is niet de hele goede gemeente afgeschaft. Dat het toch door kon gaan. En zo zie je maar, als je van tevoren helder en duidelijk communiceert met elkaar, kun je volgens mij een hele hoop. Want anders krijg je van die achteraf crisiscommunicatie.
1: Ja, je moet van tevoren goed afstemmen. En je moet gewoon in goed contact zijn met bijvoorbeeld de gemeente, et cetera.
2: Ik vind het heel knap hoor. Ik heb nog nooit iets meer georganiseerd dan een kopje koffie drinken bij mij thuis. Dus ik vind, ben altijd heel
1: onder voor nodig.
2: Ja, precies.
1: Koffie drinken bij Ramin gaat niet door.
5: Nee, dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wodding. Bij een woning aan de Witteburgerweg in Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen. Het gebeurde even na 3 uur. De brandweer rukte groots uit naar de woning en heeft de brand geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd de naastgelegen woning ontruimd. De bewoners van het huis zijn door buren opgevangen. De kat die nog in het huis was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Rond 5 uur was de brand onder controle. Bij de brand is de Witteburgerweg in Wassenaar in 2 richtingen afgesloten geweest. Een ambulancebroeder is vrijdagavond mishandeld in Leiden. De ambulance werd rond 5:30 opgeroepen naar de Milanenhorst in de Merenwijk. Wat daar precies aan de hand was, is onduidelijk. Kwartiertje later ging het mis toen een man de ambulance van binnen en van buiten vernielde en een ambulancebroeder mishandelde. De politie kwam met spoed ter plaatse waar de verdachte na het incident is gevlucht. Wel heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Voor de ambulancebroeder kwam er een extra ambulance om hem te behandelen. Een vrouw is donderdagmiddag bevallen langs de N44 in Wassenaar. De bevalling begon in de auto, waarna politie en ambulancepersoneel haar langs de weg hebben geholpen. De baby kwam daar veilig ter wereld. Vanwege de warmte boden omwonenden hulp met water en een watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook een politiebeertje en een ambulancebeertje cadeau. Volgens de politie maken moeder en kind het goed. De jongen mag officieel Wassenaar als zijn geboorteplaats op zijn geboorteakte laten zetten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Een heerlijk mooie blauwe lucht vandaag. En geen regen hoef je er ook niet voor zorgen om te maken. En het wordt een graadje of 23 tot 25, dus een beetje lekker vertoeven.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. Er staan files op bijvoorbeeld de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Haag, Den Hoorn en Rijswijk, Plaspoepolder 3 minuten. En lang op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. Daar sta je 1 uur in de file. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Den Hoorn 7 minuten. A12 is ook druk. Den Haag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Nieuwebrug staat 1 uur vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag Malieveld 11. A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen in de richting van Amsterdam is dicht vanwege werkzaamheden. De N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar Kerkhout en Wassenaar Noord 5 minuten. En 206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en aansluiting met de A4 18 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Lemuiden 7. Dan de N208 Sassheim richting Haarlem tussen de aansluiting met de A44 en Lisse 4. En tussen Lisse en de aansluiting met de N207 14. Dan de N209 Rotterdam richting Hazerswoude tussen Benthuizen en Hazerswoudendorp 12. En de N434 Wassenaar richting Zoetewoude. Dat is de Corbelo-tunnel tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hofvliet. 3 minuten vertraging. En de laatste, de N445 Leiden richting Nieuwe Wetering. Tussen Rijp Wetering en de aansluiting met de A4, 9 minuten.
2: Lettergetal. Nog een keertje getal, letter en een plek op de weg.
1: Je zal er maar in staan.
5: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: me back.
1: Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back. Het is de Centra Plus Ochtendshow. Goedemorgen. We gaan even vooruitblikken of terugblikken op het programma Societeit. Het studentenprogramma van Centra Plus. Wat uiteraard te zien is op onze website centraalplus.nl.
2: Want dat is misschien een zoete...
1: inmiddels op?
2: Nee, dat is een zoete Woude, maar misschien niet zo mega. Het geval van Leiderdorp valt ook nog wel mee. Maar Leiden is natuurlijk wel een enorme studentenstad.
1: Zeker, ja. En het onderdeel ledenpraat van Societeit ziet er in deze aflevering iets anders uit dan normaal. Presentatrice Belana van Damme ging niet in gesprek met één lid van een studentenvereniging, maar ging naar een feest van SSR om met diverse leden te praten. Ze was onder andere nieuwsgierig waarom ze lid zijn geworden van SSR.
3: Omdat ik het destijds best wel heel erg druk had met mijn studie. Maar ik was wel op zoek naar een vereniging om gewoon gezelligheid, gewoon lekker sociaal bezig te zijn en zo. Dus SSR was best wel een laagdrempelige vereniging zonder heel veel verplichtingen. Dus dat vond ik wel, dat sprak me wel heel erg aan.
4: Nou ja, ik liep de LCIT en heel simpel, mijn mentor zei SSR is bijna vol, dus als je nog wil gaan, dan moet je nu gaan. En ik dacht, ja, weet je, dan gaan we maar. En toen zijn we gegaan en nu al 4 jaar hartstikke naar mijn zin.
5: Corona was net geweest en in het eerste jaar had ik geen behoefte aan een vereniging. En toen corona net klaar was, was voor mij wel een beetje dat ik toch iets meer mee wilde maken van het studentenleven. Vooral omdat ik dus een jaar lang heel veel gemist had. En toen kwam ik bij SSR aan en ik wilde niet heel veel verplichtingen hebben, maar wel de gezelligheid die je er wel van kon krijgen. En ik werd op het terras echt super warm ontvangen en met heel veel lieve leuke mensen. En ik merkte heel snel dat mensen wel zichzelf hier konden zijn. Dat vond ik heel erg fijn. Maar dat je ook wel ruimte had om gewoon je eigen dingen te ontdekken. En dat eigenlijk.
1: Hoorde je op de achtergrond?
2: Ik vond het ook wel jammer. Een van die jongens die zegt gewoon, ja, het was, als je nog wil, moet je nu. Ja. Toen ben ik maar gegaan en dit is nu 4 jaar later.
1: Ja.
2: Die zijn gewoon op exclusiviteit, die zijn naar binnen geluld.
1: Ja, nou prima toch? Jij moet hem. Kom maar, hup. Melden. Het programma Societeit. Kan je terugkijken op onze website centraalplus.nl. Straks in de studio Hugo Langeberg van de lokale partij Leiderdorp. Want er is overlast van fatbikes in het dorp. Kunnen we spreken van fatbike-terreur of niet?
2: Oeh, ben benieuwd.

0: Blue en Alive met de Edge of Desire. Het is de Centrapolis ochtendshow. De vorige Kelly Clarkson en Behind These Hazel Eyes. We gaan naar Leiderdorp toe, want daar is overlast door fatbike-terreur. Althans, dat stelt Hugo Langeberg van de lokale partij Leiderdorp. Hugo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Mark.
0: Jullie hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over dus incidenten met fatbikes. Jullie hadden signalen gekregen dat er diverse zaken zijn gebeurd en dat er ook aangiftes zijn gedaan. Dat was nieuws van vorige week. En inmiddels zijn de vragen ook beantwoord door het college van burgemeester en wethouders. Dat is snel.
1: Ja. Nou, je kunt ook wel zien dat het snel gegaan is. Zoals je de antwoorden leest, staat er eigenlijk niks.
0: Oké, dus niet tevreden met de antwoorden.
1: Van, ja, het is een regionaal probleem. Nou, het is een landelijk probleem. Hè. Heel Nederland heeft last van die dingen. En er zijn er meerdere gemeentes en steden die al maatregelen hebben getroffen door bijvoorbeeld die fatbikes te verbieden in bepaalde straten. Dus dat kan blijkbaar wel. En ja, dan zal het wel regionaal zijn of landelijk zijn. Maar hier in Leiderdorp hebben wij het ook.
0: Ja, want wat is er volgens jullie wat is er aan de hand in Leiderdorp?
1: Nou, er zijn een aantal jongeren die op die fatbikes rijden. En soms zie je er 2 of 3 op zo'n ding zitten. En ja, die scheuren door het dorp. En die verzamelen zich ergens op locatie A. En dan halen ze met z'n allen locatie B. En dan rijden ze rondjes daar om die dingen te showen. Ja, dat is natuurlijk jeugd, dat snap ik ook wel. Maar heel veel mensen hebben daar hinder van. Of ja, zelfs gevaarlijke situaties. Want je weet, die dingen hoor je nauwelijks.
2: Je hoort ze wel zo toeteren. Nou, je hoort ook gewoon die dikke banden hoor wel. Ja, aankomen hoor.
1: Ja, maar niet iedereen heeft hem zo goed gehoord.
0: Maar op een fatbike rijden is natuurlijk is niet verboden, veroorzaakt geen overlast. Maar wat doen ze dan?
1: Nou ja, het veroorzaakt wel overlast. Wat ik net zei. Ze gaan in groepjes in bepaalde buurten rondrijden met z'n allen. Uh-huh. En dan weet je wel wie het snelste is of wie het gekste trucjes wilt uit te halen.
0: Ja, maar dan op het moment dat ze inderdaad een wheelies gaan doen, dan veroorzaak je natuurlijk verkeersonveiligheid. Maar als je gewoon fietst, dat is natuurlijk niet
1: nee,
0: strafbaar.
1: Nee, je ziet ook normale mensen op normale fatbikes heel keurig fietsen.
0: Ja.
1: Maar het is de combinatie van jeugd, een jongetje van 10, die op zo'n ding zit met z'n 2 soms met z'n 3. En dan wedstrijdjes doen.
0: Ja.
1: Hard rijden, gekke bochten draaien, weet ik wat. Op locaties waar mensen volkomen veilig denken te zijn door daar gewoon te kunnen wandelen op een voetpad.
0: Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels gereageerd op de vragen. En ze schrijven sowieso, we zijn op de hoogte van de overlast door jongeren op fatbikes. Maar ze schrijven ook, we hebben extra focus op de jongeren op fatbikes. En we hebben zicht op mogelijke daders. Maar er wordt wel regionaal gekeken, want de overlast stopt niet bij gemeentegrenzen. Dus de gemeente Leiderdorp denkt, we willen dit met de regio oppakken. Op zich een goed idee, toch?
1: Ja, een geweldig idee. Laten we vooral elke gemeente doen wat nodig is. Maar dit is een beetje praten met je mond vol meel. Door te zeggen, het is een regionaal probleem. Het is een landelijk probleem.
0: Ja.
1: In Leiderdorp hebben we het ook het probleem. En hier moet je het Leiderdorpse probleem aanpakken.
0: De gemeente zegt wel, we zijn aan het kijken om een fietsverbod voor het Statenaalderplein. We gaan verboden toegangbordjes ophangen bij schoolpleinen. En de BOA's treden ook op wanneer ze overlast constateren. Alleen ze zeggen ook, er is onvoldoende capaciteit om op alle locaties stelselmatig toezicht te houden.
1: Ja, dat is ook een smoes, door te zeggen, we kunnen niet op elke straathoek een agent neerzetten. Dat kan ook niet. Maar als wij uit de bevolking horen dat daar en daar veel overlast is, dan ga je daar en daar eens wat vaker controleren, lijkt mij. Op die hotspots waar die mensen, die jongelui, de meeste overlast voor, daar moet je dus regelmatig gaan kijken en handhaven. En dan zeggen, we kunnen niet overal tegelijk zijn. Nee, godzijdank. Ik ben ook tegen dat op elk hoek een politieagent of een BOA staat te kijken of jij misschien iets verkeerds doet.
0: Ja.
1: Maar het is bekend waar ze dat doen. Welke plekken ze het meeste overlast voor. Dus daar zou ik dan regelmatig ook de politie, maar ook de BOA's naartoe sturen. Ga daar eens kijken. En treed eens op, zeggen ze tegen de jongen, ga dan niet als een gek lopen crossen met die apparaten.
0: Ja.
2: Maar wat gaat er dan allemaal zo fout dat het zo ernstig is? Want jij bent toch ook ooit jong geweest, Hugo? Het was toch ook af en toe wel eens lach om een wheelie te trekken?
1: Ja.
2: Of even te kijken of je een heuveltje af kan fietsen?
1: Ja, nou, ik ben ook jong geweest. Jij bent nog jong, hè? Maar ik weet dat in mijn jeugd, als ik iets deed dat niet mocht, zeiden mijn ouders of de buren van Hugo, wil je dat niet doen? Ik ben ook jong geweest.
2: Ja, maar daar is dan mijn ouders toch niks van.
1: Niet mogen. En daar werkt ook op geweest. En dat is vandaag toch net zo.
2: Hmm.
1: Vandaag kun je ook jong zijn en dingen doen die een puber doet. En er zijn ook mensen zoals ouders. Nou, ouders denk ik net iets te weinig. Die dan zeggen, Pietje, hou daar eens mee op met dat gedrag.
0: Ja.
1: Ja, maar dat... Suus, jij bent ook jong geweest. Ja, jij wordt ook oud.
2: Dat mag wel een keertje over alle lagen heen. Want ik heb niet zoveel last van fatbikers. Ik heb meer last eigenlijk van ouders met elektrische bakfietsen die dan op hun telefoon zitten. Want dan moeten we ze. Want Jochem moet nog naar de basketbal. En Annette zit nog bij tekenles. Dus ik moet even Arjan bellen of die een van de twee kan ophalen.
0: Nou, Hugo, volgend is dat ook een probleem in Leiden,
2: weet je wel? Maar dat is dan. Of gewoon de scholieren die met z'n tweetjes, drietjes fietsen naast elkaar fietsen. Ja. Want dat is gezellig. Ja. Is het niet gewoon een groter probleem dat mensen zich niet meer aan de fietsverkeersregels houden? Of is het echt een fatbike gefocust issue voor jou?
1: Nee, natuurlijk heb je gelijk als je zegt er zijn meerdere mensen die overtredingen begaan. Dan kun je alles wel goed praten. Ja, er zijn wel meer mensen die diefstallen plegen. Dus, nee, we hebben het nu over deze situatie en daar moet vandaag gedaan worden. Hè? Fietsen met een telefoon in je hand, dan word je gepakt. De politie controleert, dat is heel simpel te zien ook. Ja, en moeders met van die grote kruiwagens ervoor, die ook op de telefoon zitten. Ik denk dat je bedoelt dat ze aan het telefoneren zijn. Als ze
2: of aan het appen ook,
1: lijkt me niet lekker zitten. Maar zo kun je alles wel erbij halen om te zeggen, doe maar niks aan die fatbikes, want we hebben ook mensen die verkeerd parkeren. Mensen dit en dat. Ja, dat klopt. Helaas zijn er veel meer dingen waar het aan gedaan moet worden. Maar dit is een heel concreet geval waar vrij makkelijk te constateren valt. Dat gevaar oplevert niet alleen voor de omgeving, maar ook voor die gastjes op die fietsjes.
2: Ja, dat laatste is, kan ik me goed voorstellen. Dat toch, als je zo hard gaat, want vroeger gingen wij niet 35 als we op ons bek gingen. Maar als deze jongens tegen toevallig net de controle verliezen en met 35 een stoepje pakken, dan is de schade misschien een heel stuk groter.
3: Of tegen iemand aanrijden.
2: Ja, dat is nog erger.
1: Ja. Dat is het gevaar.
0: Een dag of 10 geleden heeft de politie samen, of heeft de gemeente samen met de politie een gerichte actie gehouden, hè, tegen boa's, of tegen fatbikers, sorry.
1: Boa's op fatbikes, ja.
0: Zo'n 30-tal fatbikers in het bezit van jongeren zijn gecontroleerd. Heeft ertoe geleid dat de politie zicht heeft op mogelijke daders, schrijft de gemeente. Dit soort acties zijn ook bedoeld om een afschrikwekkend effect te hebben. Dus er gebeurt wel wat.
1: Wat op?
0: Nou, dat is
1: dus op 19 juni, hè? Een van de 365 dagen in het jaar. Een gerichte actie, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, maar
0: een verkeerscontrole.
1: Die zijn gecontroleerd. Ja, leuk.
0: Ja.
1: Het heeft ertoe geleid dat de politie zicht heeft op mogelijke daders. Ja, zicht. Leuk. Maar hoeveel van die jongens zijn er ergens voor bekeurd? Hoeveel van die bedbugs zijn in beslag genomen omdat ze gewoon constructief verkeerd zijn? Hè? Of hoeveel van die jongeren hebben thuis een brief gekregen van hun ouders van uw zoontje van 10 rijdt om 11 uur 's avonds met zijn fatbike door de wijk te crossen. Misschien moet je eens vragen of de jongetje niet op tijd op bed moet. In plaats van buiten overlast veroorzaken. En leuk, de 19 juni. Ik zou zeggen, doe het morgen nog een keer.
0: Kijk, wat willen jullie als LPL? Tot slot?
1: Nou ja, dat er dus meer gehandhaafd wordt, meer gecontroleerd.

0: goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
1: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het staat helemaal stil op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is de weg weer vrij bij Nieuwebrug. Tussen Bleiswijk en Reewijk 7 kilometer file en meer dan een half uur vertraging nog steeds. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het Gouwen 9 kilometer file door het ongeluk op de A12. En op de N11 Leiden-Bodegraven staat 3 kilometer file door hetzelfde ongeluk op de A12. En 206 Zoetermeer-Heemstede een half uur vertraging bij de aansluiting met de A4. En 20 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de aansluiting met de A44. En 209 Rotterdam-Hazerswoude staat een half uur vertraging voor 6 kilometer file tussen Zoetermeer-Oost en Hazerswoude-Dorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

met Bruno Mars, I Just Might. En Dua Lipa hoorde je nog, New Rules hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, welkom, 9 uur. Direct na de ochtendshow waar je weer gasten hebt kunnen horen. Onder andere Hugo Langeberg van de lokale partij Leiden-Dorp LPL. Over fatbikes in het dorp. Nou, later vandaag, mocht je dat gemist hebben, vind je het interview natuurlijk ook nog terug op onze website centraalplus.nl. Nu een nieuwe aflevering van Ludo, waarbij we terugblikken op afgelopen weekend. De Poldercross was er, natuurlijk ook het dorpsfeest in Zoeterwoude. Ja, en de geannuleerde lakenfeesten met nog wel wat onderdelen erin. Meer daarover ook op onze website centraalplus.nl. Ludo! Tot 1 uur bij je met Rondé zometeen. Verder hoor je Destiny van Alesso en Sasha. En eerst

0: Alesso, Sasha Destiny hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is maandagochtend. Ja, het is de maandag na dat hele warme weekend met code rood, waarbij de peurbakkentocht bijvoorbeeld niet doorging in Leiden. Maar ook alle activiteiten werden afgelast bij Dorpsfeest Zoeterwoude. In ieder geval tot en met zaterdagavond 9 uur. Tot zaterdag 9 uur. Ja, daarna mocht het allemaal door. En toen ging het door. En toen begon het ineens toch wel te lichten en te bliksemen. Ik sprak erover met Mathieu Paardenkoper, voorzitter van Dorpsfeest Zoeterwoude. En ik wilde van hem weten. Ik was daar namelijk en hij kwam heel rustig over of het in zijn hoofd ook zo rustig was.
1: Nee, dat is het niet rustig in je hoofd. Dan sta je echt van welke scenario's ga je tevoorschijn trekken. Vooraf moet je een heel veiligheidsplan inleveren met wat ga je doen met onweer, wat ga je doen met ongeregeldheden, noem het allemaal maar op. Dat zijn de standaard dingen, maar een onweersbui is niet standaard. Die kan je niet zeggen van er komt om 11 uur een onweersbui en dan gaat het los. Nee, dat begint met gerommel in de verte, een lichtflits, het voelt benauwd. Dan krijg je de vragen van ja, wat gaan we doen? Wat gaat die bui doen? Nou, daar heb je 4, 5 apps openstaan met de buienradar. Noem ze allemaal maar op. De enige zie je hem naar rechts trekken, de andere zie je hem naar links trekken. Komt hij hierover? Blijft hij uit de buurt? Ja, en dan is het alleen maar scenario's aflopen met elkaar. Van jongens, hoe gaan we dit tot een goed eind brengen? Moeten we gaan ontruimen? Moet het niet? Dat is de grootste vraag. En als je gaat ontruimen, wat zijn dan de gevolgen voor de bezoekers? En uiteindelijk voor de veiligheid.
0: Maar iedereen kijkt dan wel naar jou, toch? Ja, uiteindelijk.
1: Ja, maar de veiligheid van je bezoekers gaat gewoon altijd voor. Daar kan je gewoon geen concessies aan doen.
0: En dan uiteindelijk heb je dan nu feest. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te kijken die misschien voor vrijdag kaartjes hadden voor DJ Sean, voor de Afro Bros. Wat kan je daar al over zeggen? Krijgen mensen geld terug? Moeten jullie daar nog over vergaderen? Het is niet iets wat leuk is om over te hebben, maar misschien wel iets wat speelt in het dorp.
1: Nou ja, kijk, je moet het er uiteindelijk over hebben. Zo simpel is het ook. En de komende week krijgt iedereen die een kaartje heeft verkocht, krijgt een mail van de organisatie waarin we gaan uitleggen wat de mogelijkheden zijn en hoe we het op willen gaan lossen. Ik ken de exacte inhoud van die mail niet, dus ik kan nu niet vertellen wat er precies in gaat staan.
0: Er komt bericht.
1: Er komt een bericht over van hoe of wat.
0: En tot slot, dat is misschien ook wel een belangrijke vraag. Dit heeft impact gehad, ook op jullie als organisatie. Je hebt anderhalve dag of eigenlijk langer niet kunnen draaien. Is er dan nog wel geld in de pot om volgend jaar door te gaan?
1: Ja, ik lach nu wel, maar dat weet ik niet. We zijn verzekerd, maar we moeten dit toch helemaal gaan doorspreken.
0: Als aan jou ligt, komt er wel gewoon
1: nog
0: een.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, opgeven is geen optie.

0: All Things Are Blue, SOS Project en Dante Thomas en Sunshine in My Soul. En je hoort Michael McDonald nog met Sweet Freedom. Het is tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort Mark Wonink hier en daarna meer muziek. Drive Safe bijvoorbeeld van Mel Smith en Nell Horn. En ook Panic at the Disco met Hey Look Ma, I Made It. En zometeen hier ook nog de bekende jarige voor deze 29e juni.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een woning aan de Wittenburgerweg in Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen. Het gebeurde even na 3:00. De brandweer rukte groots uit naar de woning en heeft de brand geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd de naastgelegen woning ontruimd. De bewoners van het huis zijn door buren opgevangen. De kat die nog in het huis was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Rond 5:00 was de brand onder controle. Bij de brand is de Wittenburgerweg in twee richtingen afgesloten geweest. Een ambulancebroeder is vrijdagavond mishandeld in Leiden. De ambulance werd rond 5:30 opgeroepen naar de Milanenhorst in de Merenwijk. Wat daar precies aan de hand was, is onduidelijk. Rond 5:45 ging het mis toen een man de ambulance van binnen en van buiten vernielde en een ambulancebroeder mishandelde. De politie kwam met spoed ter plaatse, maar de verdachte is na het incident gevlucht. Wel heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Voor de ambulancebroeder kwam er een extra ambulance om hem te behandelen. Een vrouw is donderdagmiddag bevallen langs de N44 in Wassenaar. De bevalling begon in de auto, waarna politie en ambulancepersoneel haar langs de weg hebben geholpen. De baby kwam daar veilig ter wereld. Vanwege de warmte boden omwonenden hulp met water en een watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook een politiebeertje en een ambulancebeertje cadeau. Volgens de politie maken moeder en kind het goed. De jongen mag officieel Wassenaar als geboorteplaats op zijn geboorteakte laten zetten. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zonneschijn en stapelwolken. Het blijft droog bij 23 tot 25 graden in onze regio.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 veel vertraging. A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Schiedam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Hey Look Ma, I Made It, You're the Panic at the Disco op deze 29e juni. De verjaardag van de Engelse voetballer Jude Bellingham. 23 pas is die geworden. Marleen Veldhuis, voormalig zwemster, 47. En Estelle Cruijff is ook jarig. Actrice, prestatrice, model en modeontwerpster. 48 is ze geworden. Verder is het de verjaardag van acteur Daniel Bossevin. Hij is 57 geworden. En misdaadjournalist Kees van der Spek is ook jarig. Hij is 62 geworden vandaag. Verder Ian Pace, hij is muzikant van Deep Purple. Ken je hem? 78 jaar is hij. En Elsie Sharon is ook jarig. Nederlandse actrice, vandaag 88 geworden. En dat waren de bekende jarigen voor deze 29e juni. Ben je zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd.

Olivia Dean en So Easy hoorde je hier op Centraal Plus. En ook nog Louis Capaldi met Before You Go. Zometeen deel 2 van Rudo, daar in het nieuws van afgelopen weekend. En jij mag een track kiezen die daarbij past bij een van die nieuwtjes. Mag je me voor gaan mailen via rudo@centraalplus.nl. En zometeen in het volgende uur hoor je ook Justin, Jaxxel en John met Turn the Lights Off. Rudo!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd.

0: Stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 heb je 3 kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Gouwen. 3 kilometer file betekent een kwartier extra reistijd. En 207 Alphen aan de Rijn-Hillegom. Een kwartier vertraging bij Leimuiden. En een kwartier op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

daar dan bij dat nieuws? Je kan er vast inspiratie opdoen in onze app en natuurlijk op onze site centraalplus.nl. En verder om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Je hoort zo meteen Mark Wonning hier. En tracks heb ik van Davina Michel, de nieuwste Would I Be Friends With Me. Cameron Whitcomb zo meteen met Medusa. En eerst Pommelien Thijs. Ik moet gaan. Rio!

0: Davina Michel, de nieuwste Would I Be Friends With Me.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, veel nieuws afgelopen weekend. Je kan het vinden op onze website centraalplus.nl. Onder andere over de tijdelijke burgemeester van Zoeterwoude. Carla Breuer zit nu nog in Teylingen. En die gaat langer de tijd krijgen dan een normale waarnemend burgemeester. Verder een miljoenenproject. De Boonstraat in Oegstgeest wordt 3 keer zo duur. Maar ja, het geld moet toch uitgegeven worden. Want ja, de kosten, er zijn al zoveel van gemaakt. Ben Imthorn, ons politiek verslaggever, die maakte daar in ieder geval een reportage over. Er komt een rodeo-stier voor een goed doel op de jaarmarkt in Leiderdorp. En ze zoeken nog een goed doel daar bij de jaarmarkt. En een volle tent bij Dorpsfeest Zoeterwoude afgelopen zaterdagavond. De foto's kun je nu vinden op onze website centraalplus.nl. Hetzelfde trouwens als de Poldercross in Oegstgeest, daar waren we ook bij. Onder andere ook een gesprekje met de organisator Rob Heemskerk. Verder afgelopen zaterdagavond een blikseminslag of nacht bij de Wittenburgerweg. Dat is in Wassenaar, daar is de bliksem ingeslagen. Verder de laadpalen in Zoeterwoude. Zoeterwoude krijgt meer laadpalen. Ja, het CDA vreest daardoor wel parkeerdruk. Een stroomstoring hadden we ook nog afgelopen weekend. En er waren nog peurbakken zelfstandig gaan varen door de stad. Afgelopen vrijdagavond in Leiden, die afgelaste peurbakken toch. Nou, de foto's van de peurbakken die er wel waren kan je nu zien op centraalplus.nl. Pro wil praten met partij Sleutelstad. En andersom is dat niet zo. De burgemeester van Voorschoten wil nog 6 jaar door. Maar hoe gaat dat proces nou eigenlijk verlopen, nu zij dat heeft aangegeven? Dat en ander nieuws nu op centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag?

0: Stan Kingston op de radio zender waar je altijd het nieuws van hier hoort. Ook nu weer het nieuws van 11:30 komt eraan. En daarna hoor je Rita Ora en ook Ariana Grande. De nieuwste komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Honink. Bij een woning aan de Wittenburgerweg in Wassenaar is in de nacht van zaterdag op zondag de bliksem ingeslagen. Het gebeurde even na 3 uur. De brandweer rukte groots uit naar de woning en heeft de brand geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd de naastgelegen woning ontruimd. De bewoners van het huis zijn door buren opgevangen. De kat die nog in het huis was, is door de brandweer uit de woning gehaald. Rond 5 uur was de brand onder controle. Bij de brand is de Wittenburgerweg in 2 richtingen afgesloten geweest. Een ambulancebroeder is vrijdagavond mishandeld in Leiden. De ambulance werd rond 6:30 opgeroepen naar de Milanenhorst in de Merenwijk. Wat daar precies aan de hand was, is onduidelijk. Rond 5:45 ging het mis toen een man de ambulance van binnen en van buiten vernielde en een ambulancebroeder mishandelde. De politie kwam met spoed ter plaatse, maar de verdachte is na het incident gevlucht. Wel heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Voor de ambulancebroeder kwam er een extra ambulance om hem te behandelen. Een vrouw is donderdagmiddag bevallen langs de N44 in Wassenaar. De bevalling begon in de auto, waarna politie en ambulancepersoneel haar langs de weg hebben geholpen. De baby kwam daar veilig ter wereld. Vanwege de warmte boden omwonenden hulp met water en een watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook een politiebeertje en een ambulancebeertje cadeau. Volgens de politie maken moeder en kind het goed. De jongen mag officieel Wassenaar als geboorteplaats op zijn geboorteakte laten zetten. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zonneschijn en stapelwolken. Het blijft droog bij 23 tot 25 graden in onze regio.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 17 kilometer file. De vertraging is 30 minuten door de werkzaamheden op de A44. Op de A20 hoek Gouda richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ariana Grande, de nieuwste Hey That I Made You Love Me.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, Pro wil heel graag praten met partij Sleutelstad om toch nog te kijken of ze samen in een nieuwe coalitie kunnen komen. Ja, Thijs Vos zei eerder deze week dat zij niet willen praten met Pro. Nou, dat is dus een beetje misgelopen in die eerste onderhandelingen, waarvan Pro nu zegt van we wilden wel met ze praten, maar de informateurs zeiden dat we eerst gewoon moesten kijken of we er met de huidige coalitie uit konden komen. Nou, nu is dat niet gelukt. Willen we met ze praten? Sterker nog, we hebben Thijs Vos geprobeerd te bellen, maar die neemt zijn telefoon niet op. Nou, andersom zegt Thijs Vos, eerst moet er wel eventjes een vertrouwenskwestie opgelost worden, want het vertrouwen in Pro hebben we niet meer. Nou ja, voordat dit artikel verscheen op onze website centraalplus.nl was Thijs Vos hier in de studio en wilde Elmer Bus in de middagshow van hem weten hoe hij nou tegenover Pro staat in die onderhandelingen.
2: Toen hebben we heel nadrukkelijk onze hand uitgestoken richting Pro, maar die is gewoon afgewezen. Eigenlijk is de deur in ons gezicht dicht gegooid. Ja, en daar zijn wij natuurlijk heel boos over geweest. En ook nog steeds. Maar uiteindelijk is dat niet de belangrijkste reden. Wat we ook zien is dat er ook gewoon geen initiatieven zijn genomen door Pro om de verhoudingen weer te herstellen.
3: Ja, want als we nu gewoon kijken, het is een robbeltje. Dat kunnen we eigenlijk wel concluderen. Wie zou er een handreiking mogen doen naar jullie? En hoe ziet partij Sleutelstad de toekomst voor zich als we gaan kijken uiteindelijk naar de definitieve coalitie?
2: Ja.
0: Wil je weten wat dat antwoord is? Kijk maar even op onze website centraalplus.nl. In ieder geval Pro en partij Sleutelstad lijken mijlenver uit elkaar te liggen. Maar goed, het is ook politiek. Het kan morgen ook anders zijn. Ik kreeg in ieder geval een mailtje binnen van Marion. Die had dit artikel zitten lezen op centraalplus.nl. En die moest gelijk denken aan deze track van Alicia, Baby Talk, We Can Work It Out.

Impro in Leiden en Partij Sleutels had. In ieder geval kwam deze tracksuggestie binnen via rudo@centraalplus.nl. Wij kijken nog eventjes naar het weer. Het wordt een aangename zomerse dag met zonnige periode en een zwakke tot matige westenwind. De temperatuur komt in onze regio uit op 23 graden. De komende nacht weinig of geen bewolking. Morgenochtend zon, in de middag meer bewolking en droog met 23 graden. Kijken we ook nog eventjes heel kort naar het weer van

Alex Warren en Fever Dream en ook nog Pink Panthers en Zara Larsson Jorden stateside hier op Centraal Plus. Blijf luisteren, dan hoor je zometeen die hele grote WK-hit van Shakira en Burna Boy. Ria!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp.

0: omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan is het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 12:15.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
2: Met Shakira en Burna Boy en Die Die. Het is ook de nummer 1 van Nederland qua hit. Maar de grote vraag is, gaat die ingehaald worden door zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld? Die was gisteren bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. Heeft daar zijn grote zomerhit 4 keer gezongen en het publiek ging 4 keer uitzinnig uit het dak. Ik ga deze week nog wel een keer de live versie van dat optreden draaien, want die hebben we natuurlijk opgenomen van Unity NL on Tour gisteren dus op het Dorpsfeest. Hey, welkom, dit is Rudo met tot 1 uur bij je met het nieuws uit de met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar en tot 1 uur bij je. Met zometeen Billy Eilers. Verder hoor je de plustrack van deze week. Is de nieuwste van Olivia Rodrigo. Die heet Stupid Song en hoor je onder andere naar Monica en Don't Take It Personal.
3: Rudo!

0: Het is de nieuwste van Olivia Rodrigo. Stupid Song is deze week de belangrijkste plaat hier. Het is de plus track.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: maandag 29 juni 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is de internationale dag van de tropen. Ja, het gaat natuurlijk niet altijd even goed met de tropen. Ontbossingen, klimaatveranderingen. Daarom moeten we er af en toe bij stilstaan. Verder is het Nationale Modderdag. Dus mocht je nog even lekker in de modder willen kliederen... ja, heb je wel een emmertje water nodig, want het is natuurlijk hartstikke droog. En het is ook Wereldsclerodermiedag. Een lastig woord. Is in ieder geval een reumatische ziekte waarbij het bindweefsel steeds stugger wordt. Het is een chronische ziekte die grotendeels bij vrouwen tussen de 30 en 50 voorkomt, waarbij behandeling dan ook lastig is. Nou ja, goed, laten we maar even kijken welke track we moeten gaan draaien dan. Iets wat tropisch is. Want ja, de Internationale Dag van de Tropen, Nationale Modderdag of dus die Wereldsclerodermiedag. Nou, even mailen. rudo@centraalplus.nl. rudo@centraalplus.nl. Zometeen dan hoor je hier het nieuws uit de Leidse regio. En was er naar eerst nieuwe muziek van Olivia Dean. Baby Step.

0: tussen Central Plus. Met het nieuws van 11:30 en daarna meer muziek. Blijf luisteren voor onder andere Harry Styles en American Girls.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Twee scooters zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het centrum van Leiden. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de kruising van de Herengracht en de Groene Steeg. De bestuurders raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De betrokken scooters, waarvan één een bezorgscooter was, liepen flinke schade op. Lokale partijleider Dorp is kritisch over de aanpak van overlast door jongeren op fatbikes in Leiderdorp. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente een grote controle uitgevoerd. Maar Langeberg stelt dat alleen zo'n actie onvoldoende afschrikt. Er moet ingegrepen worden, al dus de LPL. En de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die over 2 weken Fred van Tricht opvolgt, gaat eerst in beeld brengen hoe Zoeterwoude er financieel en in de regio voor staat. De focus ligt dus niet op het zo snel mogelijk vinden van een echte vaste burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning hoeft dit overigens niet te betekenen dat de zelfstandigheid van het dorp in het geding is. Als alles op orde is, kan Zoeterwoude prima zelfstandig blijven, zo stelt hij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 22 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Hier op de A4 Den Haag-Amsterdam door de werkzaamheden op de A44... tussen Leidschendam en Hoogmade 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Eddie Goulding, Lights. En je hoorde ook nog Harry Styles, American Girls. Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, maandagochtend 29 juni is het.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: onder andere de internationale dag van de tropen.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, en daarvoor moet ik Elmer eventjes hier hebben. En ik hoor Elmer denken, ja, maar ja, ik heb helemaal niks met de tropen, toch?
2: Ik wou net zeggen, ben ik een soort van subtropische verrassing, of...
0: Nee, maar jij bent ooit geprikt door een malaria-mug, toch?
2: Ja, malaria.
0: Nee, ook niet. Nee, daar moeten we geen grappen over maken. Want als dat wel zo is, heb je echt wel een probleem, hè?
2: Ja, daar moet ik niet aan denken. Ik weet ook trouwens niet wat er dan kan gebeuren. Is dat niet de knokkelkoorts of zo, of...
0: Ik weet wel van een vriendin van mijn ex-partner. Die is ooit in een land door een of ander beest geprikt. En die is daar nog ziek van. En dat is echt al 15 jaar geleden. Dat is echt bizar.
2: Ja, tip van mijn kant. Laten inenten op het moment dat je naar zo'n vreemd land gaat.
0: Ja, dat is sowieso altijd handig. Nee, ik vraag jou er even bij. Want jij bent toch de baas van de studio en van de muziek.
2: Nou, niet van de studio. Van de muziek. Ja, oké. Okay, wel van de muziek.
0: Nou ja, ik vraag altijd natuurlijk wat wil je horen.
2: Ja.
0: A Ticket to the Tropics is aangevraagd.
2: Oh, ik vind het einde zo leuk aan die plaat.
0: Oh, nou ja, dat was de vraag. Als baas van de muziek.
2: Ja.
0: Is dit iets? Het is de internationale dag van de tropen. Kim mailt me. Tropen. Ik doe me denken aan de Tropics.
2: Nou, weet je, ik vind met Gerard Joling, die nog één keer een groot concert gaat geven. Buiten is het nog steeds heel erg lekker. Gelukkig niet meer zo warm. En dan het einde van dit liedje. Als ik hem zo meteen nog een keertje zou horen, dan zou ik hem harder zetten.
0: Oké, okay, nou ja, dus ik mag hem draaien.
2: Ja, nou, zeker.
0: Met toestemming van Elmer, Gerard Joling, dit is Ticket to the Tropics.

0: Gerard Joling en Ticket to the Tropics. Dit einde vond je mooi?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik pak ondertussen even de zonnebrand trouwens.
0: Want dit is niet het einde wat jij voor ogen had.
1: Nee, wacht even. Ja, wacht even.
0: Ik zie je met je telefoon hier.
1: Ja, ik weet niet wat jij met het einde hebt gedaan. Dit is dus het einde zoals die origineel is. Het liedje duurt namelijk 5 minuten en 36 seconden.
0: Ja, hier iets minder.
1: Let op, daar komt ie.
0: Oh, dit is waar we net waren?
1: Ja. En dan heb je een, dat heet dan heel mooi, een outro. En dit duurt dus 2 minuten.
0: Het is een beetje alsof je de dokter belt en er zijn nog 3 wachtende voor u.
1: Ja, het is een beetje een soort spelprogramma dat je dan wat mag doen en dat je dan de opdracht moet gaan vervullen.
0: Nou ja, wel gezellig.
1: Een beetje eigen huis en tuin van vroeger, als Nico dan een plantje ging...
0: arme Nico.
1: Ah.
0: God hebben ze ziel, toch? Die is er niet meer.
1: Nee, die ligt op het eeuwige jachtveld.
0: Gerard Joling.
1: Einde van dus Ticket to the Tropics.
0: Je hoorde hem hier bij Centraal Plus. Kim, bedankt voor je tracksuggestie. Bij de Centraal Plus met Michael Jackson en Bad. Zometeen naar de nieuwste van Samber.
1: Ah, die is ook lekker.
0: Ja, My Body Isn't Ready 80.

Ja, dit nummer van Michael Jackson is weer helemaal terug door de film Michael. Misschien heb je hem al wel gezien in de bioscoop. Hey, zo meteen, dan hoor je hier Drop Dead. Rio! Olivia Rodrigo, Drop Dead, zo meteen hier op Centraal Plus. En nu een maand met Goldband. Dit is Stiekem.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had er

0: onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Hier op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door de ongeluk. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Er rijden door een stroomstoring waarschijnlijk nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah.

0: Op de radio.
1: Met John Legend, Love Me Now en Olivia Rodrigo, Jordan, Drop Dead. En daarmee zijn we alweer beland in de maandagmiddag. Die nog steeds wel hartstikke warm is. Maar lekker fris aanvoelt buiten, want het is een graad of 21. Dat is een verademing als je denkt dat het is gewoon 15 graden warmer geweest is, hè, afgelopen vrijdag. Met code rood. Maar ja, goed, het warme weer komt wel weer terug. Volgende week maandag staat er alweer 27 graden, als het goed is. Hey, welkom, het is Rudo hier op Centraal Plus met altijd het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. Zometeen gaan we het nog even hebben over de poldercross in Oegstgeest. Die ging in aangepaste vorm door. Je hoort zometeen organisator Rob Heemskerk. En eerst hier Shanna Spyro. Dit is Die on This Hill.

0: Keigo, Heaven on Your Mind en Douwe Bob, I Believe, hoorde je hier op Centraal Plus. We gaan naar afgelopen zaterdag. 500 tot 600 mensen deden mee met de Polder Cross, de 39e editie. Een bijzondere, want de hitte leek roet in het eten te gooien. Toch mocht het in aangepaste vorm door. Geen wedstrijdelement en een ingekort parcours. Je hoort organisator Rob Heemskerk in gesprek met Brigie Disseldorp.
1: Achter mij komen de mensen net uit het kanaal. Die hebben net een barre tocht door de polder overleefd. En die gaan nu onder het genot van een lekker muziekje gaan ze de finish af. Ze krijgen een mooie bidon en een medaille. En iedereen is een winnaar. Dus een superleuk evenement.
2: Hoe waren de afgelopen dagen voor jou?
1: Heel zwaar. We hebben natuurlijk te maken gehad met heel veel externe factoren. Met het weer, met problemen met het afsluiten van het kanaal. De restricties, ging het wel door, ging het niet door. Op een gegeven moment moet je weer kantelpunt van nu moeten we doorhalen. En dat was eigenlijk gisteren, we gaan er gewoon voor. En contact gehad met iemand van het weer, die een goede functie heeft, een betrouwbare bron. Dus over onweer vandaag weer. We hebben een heleboel hindernissen gehad. En vandaag was onweer de vijand en hebben we ook getackled. Dus tevreden, ja, een grote opkomst.
2: Ja, wat is de opkomst?
1: Nou, ik weet het eerlijk gezegd, ik denk dat we over de 500-600 mensen heen gaan, want het is echt gigantisch. Ja.
2: Heb je daar nog extra maatregelen moeten nemen om het door te kunnen laten gaan?
1: Ja, we hebben dus maatregelen genomen dat het parcours hebben we dusdanig ingekort. Echt een stuk ingekort. We hebben extra waterposten. We hebben het wedstrijdelement eruit gehaald. Dus, we hebben dus geen winnaars om het een beetje tempo lager te houden. En we hebben de veiligheidsmaatregelen aan moeten scherpen voor het... omdat heel veel deelnemers waren, extra duikers erbij, brandweer erbij. Dus we hebben het goed aangepakt, de sloten goed nagekeken. Top.
2: Hoe ga jij je zo meteen voelen als je straks thuis bent?
1: Voldaan denk ik, ja. Blij dat het afgelopen is. Je werkt er heel lang naartoe en voor heel veel mensen is het maar 2 uur eventjes poldercross. Maar wij zijn er maanden mee bezig. Rick Heemskerk, mijn neef en ik, we zijn echt een super team. We hebben heel veel vergaderd. Te veel denk ik, maar het is allemaal gelukt. Superleuk.
3: Centraal Plus, meer voor jou.
0: De Poldercross in Oegstgeest, de 39e editie, jorde organisator Rob Heemskerk. Later vandaag een reportage op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk vanavond ook in het Centraal Plus nieuws op televisie te zien. Onder andere via Ziggo Kanaal 40, KPN 1412 en Odido 820. En de foto's van de Poldercross kun je nu al vinden op onze website centraalplus.nl. Zometeen het nieuws van 12:30. Je hoort Lola Young met Messi nog. En eerst Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. Dit is Cosa della Vita.

0: Lionel Messi, 12:30. Tijd voor het nieuws. Daarna Narcotic en Junadas. En je hoort ook 20 seconds van Ruben Hille.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Twee scooters zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het centrum van Leiden. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de kruising van de Herengracht en de Groene Steeg. De bestuurders raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De betrokken scooters, waarvan één een bezorgscooter was, liepen flinke schade op. Lokale partijleider Dorp is kritisch over de aanpak van overlast door jongeren op fatbikes in Leiderdorp. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente een grote controle uitgevoerd. Maar Langeberg stelt dat alleen zo'n actie onvoldoende afschrikt. Er moet ingegrepen worden, al dus de LPL. En de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die over 2 weken Fred van Tricht opvolgt, gaat eerst in beeld brengen hoe Zoeterwoude er financieel en in de regio voor staat. De focus ligt dus niet op het zo snel mogelijk vinden van een echte vaste burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning hoeft dit overigens niet te betekenen dat de zelfstandigheid van het dorp in het geding is. Als alles op orde is, kan Zoeterwoude prima zelfstandig blijven, zo stelt hij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij Moordrecht 5 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.
5: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: gotta be with you. Ruben Hille en 20 Seconds.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, het kost ook 20 seconds, misschien wel minder om even te stemmen op de poll. Ga naar centraalplus.nl, scroll een beetje naar beneden op de homepage. En daar zie je evenementen worden afgelast vanwege hoge temperaturen. Wat vind je daarvan? Vind je dat terecht? Vind je het onzin? Of heb je daar eigenlijk geen mening over? Op dit moment zegt overgrote deel van de stemmers terecht. Namelijk 78%. 19% zegt wat een onzin. En 3% heeft geen mening. Wat vind jij? Stemmen doe je online op onze site centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Bibi Rexha Fetus, New Religion op Centraal Plus. Waar je zometeen meer muziek hoort. Blijf luisteren voor non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En natuurlijk vanmiddag de middagshow met Elmar Bus. Hij is weer bij je tussen 3 en 6. Ik wens je voor nu een hele fijne maandag. En morgenochtend direct na de ochtendshow om 9 uur ben ik weer.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen.

0: ANWB.
1: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij knooppunt Hoogvliet 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Twee scooters zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het centrum van Leiden. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de kruising van de Herengracht en de Groene Steeg. De bestuurders raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De betrokken scooters, waarvan één een bezorgscooter was, liepen flinke schade op. Lokale partijleider Dorp is kritisch over de aanpak van overlast door jongeren op fatbikes in Leiderdorp. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente een grote controle uitgevoerd. Maar Langeberg stelt dat alleen zo'n actie onvoldoende afschrikt. Er moet ingegrepen worden, al dus de LPL. En de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die over 2 weken Fred van Tricht opvolgt, gaat eerst in beeld brengen hoe Zoeterwoude er financieel en in de regio voor staat. De focus ligt dus niet op het zo snel mogelijk vinden van een echte vaste burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning hoeft dit overigens niet te betekenen dat de zelfstandigheid van het dorp in het geding is. Als alles op orde is, kan Zoeterwoude prima zelfstandig blijven, zo stelt hij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hofvliet. 5 kilometer, de vertraging is 10 minuten door een ongeluk. Er rijden door een stroomstoring nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Twee scooters zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het centrum van Leiden. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht op de kruising van de Herengracht en de Groene Steeg. De bestuurders raakten licht gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De betrokken scooters, waarvan één een bezorgscooter was, liepen flinke schade op. Lokale partijleider Dorp is kritisch over de aanpak van overlast door jongeren op fatbikes in Leiderdorp. Naar aanleiding van klachten heeft de gemeente een grote controle uitgevoerd. Maar Langeberg stelt dat alleen zo'n actie onvoldoende afschrikt. Er moet ingegrepen worden, aldus de LPL. En de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, die over 2 weken Fred van Tricht opvolgt, gaat eerst in beeld brengen hoe Zoeterwoude er financieel en in de regio voor staat. De focus ligt dus niet op het zo snel mogelijk vinden van een echte vaste burgemeester. Volgens de commissaris van de Koning hoeft dit overigens niet te betekenen dat de zelfstandigheid van het dorp in het geding is. Als alles op orde is, kan Zoeterwoude prima zelfstandig blijven, zo stelt hij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig, maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is wat vertraging in onze regio. 10 minuten extra bij Roelof Arendsveen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file. Vanaf Den Hoorn doe je er 20 minuten langer over. En een half uur vertraging op de N209 Rotterdam-Hazelswoude bij Benthuizen. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur.

De nieuwste Alex Warren, die heet Passenger. En daarvoor Mwaki van Zurp en Sofiane Zou. Centraal Plus, het is maandag 29 juni. En ik heet je van harte welkom. Het is de middagshow met daarin een heleboel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ja, ik moet zeggen, het was een bijzonder weekend. Een weekend met echt extreem warme en hoge temperaturen. En ook een weekend met behoorlijk wat onweer en regen. Onder andere een woning die in Wassenaar geraakt is door de bliksem. Dat gebeurde vrijdagnacht of eigenlijk zaterdagochtend. Ja, en daarnaast ook een heleboel evenementen die niet doorgingen. En ook weer een aantal evenementen die wel doorgingen. Dus wat ik al zei, een beetje een apart weekend. Vandaag weer maandag, dat betekent de start van een nieuwe werkweek. En de middagshow die is bij je tot 6 uur met heel veel nieuws van het afgelopen weekend en vandaag. En dat vind je ook allemaal terug op de website centraalplus.nl. De script... Na Tate McRae, dit is Creedy.

0: Descript en For the First Time en Creedy van Tate McRae bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Ja, ik moet zeggen, gisteren hebben wij met Unity NL on Tour het dorpsfeest afgesloten in Zoeterwoude. Ja, dat dorpsfeest dat kende ook wat opstartproblemen vanwege het weer. Afgelopen donderdag werd afgelast, vrijdag werd afgelast en zaterdag overdag ook. En ja, zaterdagavond mocht het dan wel doorgaan met de band The Daredevils in de feesttent. Alleen hadden ze toen weer te maken met regen en onweer. Echt behoorlijk wat onweer. Gelukkig allemaal goed gegaan en ze hebben niet hoeven te stoppen. Dus dat is wel heel fijn. Gisteren was het helemaal mooi weer. En ja, dat was ook echt een waanzinnig mooi feestje. Met heel veel artiesten van eigen bodem. Onder andere Danny Vroger was daarbij. Rutger van Barneveld met die enorm grote hit Zwoele Zomernachten. Ja, daarnaast nog heel veel meer. Dus kortom, een heel erg mooi weekend. En de organisatie heeft op Instagram ook alweer laten weten wat de datum is van het dorpsfeest van 2027. Eigenlijk heel simpel, gewoon het laatste officiële weekend van de maand juni. Het is Centraal Plus met iedere week een plustrack. De belangrijkste plaat, een liedje waar wij van denken, gaat een grote hit worden in de 30. Deze week op naam van Olivia Rodrigo. Dit is Stupid Song.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Hendrix, Golden en Stupid Song. Deze week de belangrijkste plaat en dikste tip voor de 30. Op naam van Olivia Rodrigo. En dit is nieuw van Last Frequencies. Dit is Live It All.

0: Lily Rose Cooper, True Love en Live It All. Afgelopen vrijdag bij ons nog in New Music Friday, Last Frequencies. Maandagmiddag met zometeen de tv-update. Ook Bruno Mars en On My Soul komt eraan. En Memories van Maroon 5. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De zaterdagmarkt in het centrum van Leiden staat er op zaterdag 27 juni alleen in de ochtend. De marktkooplui hebben van de gemeente het bericht gekregen dat een vergunning tot 1 uur geldig is. Na dat tijdstip mag er niet meer worden verkocht en om 2 uur moeten de kramen opgeruimd zijn. De ochtendmarkt gaat bovendien alleen door als er niet opnieuw code rood wordt afgegeven. Is dat wel het geval, dan gaat de markt helemaal niet door. Overweldigend, zo noemde afzwaaiend wethouder Tim van Tongeren zijn afscheid afgelopen dinsdag. Na een wethouderschap van 4 jaar gaat hij nu dan echt genieten van zijn pensioen. Ook wethouder Kees Oudendijk werd uitgezwaaid. Zijn partij Hart voor Oesgeest zit deze bestuursperiode niet in de coalitie, waardoor hij plaats maakt voor een CDA-wethouder. Dat zat Oudendijk niet in de koude kleren. Als het aan hem had gelegen, had hij ook de komende 4 jaar aan het roer gestaan. En de gemeente Leidendorp serveerde donderdagmiddag een blauwe hap voor de Leidendorpse veteranen. In het atrium van het gemeentehuis werd in het kader van Veteranendag dit diner georganiseerd. Namens de gemeente sprak lokale burgemeester Gepke van Gaal de aanwezige veteranen en hun partners toe. Veteraan Hans van Hezen sprak de groep ook toe en greep de kans aan om de veteranen aan te sporen om vaker bijeenkomsten met elkaar te houden. De blauwe hap is een traditionele Indische maaltijd die al decennia lang iedere woensdag bij de Nederlandse krijgsmacht wordt geserveerd. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
3: Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 70 kilometer file alweer in onze regio. Je hebt wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Kwartiertje bij Roelof Arendsveen. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat resulteert in 4 kilometer file vanaf Delft een half uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij de Bresseplein een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de hoofdrijbaan op de A20. Maar dan vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En op de N209 Hazenswoude Rotterdam bij Hoefweg Zuid. 4 kilometer file tot aan Bergsenhoek Noord. Kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Memories van Maroon 5. En aankomend weekend dan is het eindelijk zover. Na maanden wachten de concerten van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. En ik ga ervan uit dat zijn nieuwste On My Soul ook zeker niet gaat ontbreken.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Het is maandag 29 juni en vanavond vanaf 6 uur blikken we even terug naar afgelopen zaterdag, de Poldercross. Klein beetje aangepast, zonder wedstrijdelementen. En die Poldercross, daar waren wij bij. En die vond natuurlijk weer plaats in Oegstgeest. Altijd eventjes een mooi en vooral sportief evenement. En daarnaast gaan wij het ook hebben over bijen. En dan specifiek de bijensterfte in Zoeterwoude. En dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS for All en Tele 2 kanaal 1412. Lionel Richie komt eraan. Eerst Marshmallow. De nieuwste, die heet

is misschien wel het ultieme bruiloftsliedje. Weet je wel, op het strand, strandtent, zonsondergang, groot feest tot diep in de nacht. En dan zo'n liedje van Lionel Richie met All Night Long die dan gedraaid of gespeeld wordt. Ja, volgens mij is dat wel zo'n liedje die in ieder geval op zo'n avond zeker niet misplaatst is. All Night Long, Lionel Richie en Marshmello met Where We Go, die hoorde je bij Centraal Plus. Met nu Katy Perry, dit is The One That Got Away.

Fleming Meteor niet nodig en The One That Got Away van Katy Perry. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnacker die zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Volgens de rechtbank gebruikten de 56-jarige Aziz A. en zijn 30-jarige zoon Ayoub A. hun restaurants als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden er ook internationale drugstransporten voorbereid. De een moet 6 jaar de cel in en de ander 6,5 jaar. Dus dat zijn flinke straffen. Uitgebreid staat er ook verteld waarom en wat ze dan precies hebben gedaan en wat ze moeten terugbetalen op onze eigen website centraalplus.nl. En het gaat dus specifiek om de Fratelli restaurants in Leidschendam en in Pijnacker. Meer nieuws, centraalplus.nl. Is dit Tattoo, Laureen.

0: is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercover agent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Alweer een vroeg begin van de avondspits. Er staat al ruim 300 kilometer file in het land. 120 daarvan in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Burgerveen. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is bij de Benelux-tunnel 1 tunnelbuis dicht voor spoedreparatie. De vertraging is een half uur. Een kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. Voor Terbrechtseplein op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat 4 kilometer file met nog eens een kwartier vertraging. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein. En het rijdt ook al langzaam op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Druk op de weg, dus sterkte in de file. Heb ik nu Teddy Swims voor je. Centraal Plus. Mr. Know It All.

De man met dat bijzondere stemgeluid. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En deze staat genoteerd in de 30 en is een paar weken geleden ook de plustrack geweest. Even na vieren, maandag 29 juni. En ja, je hoorde het net al, het is druk op de weg. Veel mensen die voor de zomervakantie nog net even alles willen afmaken op kantoor of op de zaak. En natuurlijk de afsluiting van de A44 richting Amsterdam. En dat maakt het, ik denk gewoon weer een drukke week. Gelukkig vanaf 1 juli dan moet die A44, als alles mee zit, weer open zijn. Dus ik hoop dat die drukte dan wel een klein beetje wat af gaat nemen. Het is Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En afgelopen weekend heel veel evenementen. Ook een aantal evenementen die verkleind zijn of evenementen waar een dikke streep doorheen is gezet. Gelukkig zaterdagavond is de Poldercross wel doorgegaan en daar gaan we het zo meteen over hebben. Poldercross vindt altijd plaats in Oegstgeest en mijn collega Brigitte is daar een kijkje gaan nemen. Ik heb ook Taylor Swift met The Fate of Ophelia voor je klaarstaan. Ex-nummer 1 hit en een liedje van haar laatst verschenen album. Eerst gaan we even terug naar 88. Jermaine Stewart, dit is Get Lucky.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: De fate of Ophelia. En ja, ik zei 88 en get lucky. Misschien een klein beetje instralen voor vannacht. Die wedstrijd Nederland tegen Marokko. WK voetbal. En ja, die wedstrijd gaat dus gespeeld worden in Mexico. Ja, ik ga dus wel gewoon mijn wekker zetten. Die wedstrijd start om 3:00. Dus ik denk dat ik 3:10 de wekker zet. Dan kan ik de volksliederen even meemaken. En dan vanaf 3:00 dan gaan we voetballen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk een pittige wedstrijd. Een wedstrijd met ook de nodige kaarten. En ik ga er even vanuit dat Nederland gewoon gaat winnen. Eindstand, laat ik zo zeggen, 3-2 of misschien wel 4-3. Ik verwacht een doelpuntrijke wedstrijd. Maar goed, ik denk get lucky, Jermaine Stewart. Misschien kan het een klein beetje helpen uit het jaar dat we dus het EK voetbal wonnen. Even terug naar afgelopen weekend. Het weekend waarin het mega warm was. Het weekend met veel evenementen. En sommige evenementen zijn ook aangepast. Waaronder de Poldercross. 39e editie met aangepaste parcours. Er zat geen wedstrijdelement in dit jaar. En dat was ook mogelijk om de route onderweg in te korten. Voor het geval dat je het echt niet meer zou trekken. Brigitte die is de warmte ingegaan. Zij is naar Oegstgeest getrokken. Om eens te kijken hoe deze 39e Poldercross nou precies is verlopen.
2: Meiden, de Poldercross. Waarom is het nou zo leuk?
3: Ja, omdat je gewoon door sloten heen gaat en zo. Gewoon rennen.
4: Ik heb het nog nooit gedaan, maar dus ik denk dat het wel leuk is.
5: Nou, omdat het is heel warm natuurlijk. Het is een soort van beetje voor verkoeling. En het is gewoon leuk om te doen.
6: Achter mij komen de mensen net uit het kanaal. Die hebben net een barre tocht door de polder overleefd. En die gaan nu onder het genot van een lekker muziekie gaan ze op de finish af. Ze krijgen een mooie bidon en een medaille. En iedereen is de winnaar. Dus superleuk evenement.
7: Vooral die barre sloten waren leuk, hè?
3: Ja.
7: Vooral al die modder vonden we heerlijk, hé. Nou, vanaf de eerste sloot gelijk toch? Waar zat je modder aan je oor, of niet?
3: Ja.
8: Ja, het is het derde jaar dat we meedoen. Dus we hebben het eigenlijk wel een beetje gewend, maar ging heel goed.
7: Ja, het was goed te doen. Maar het was wel warm, hè? Maar die sloot was lekker verkoelend, of niet?
3: Ja.
7: Ja.
6: We hebben natuurlijk te maken gehad met heel veel externe factoren. Met het weer, met problemen met het afsluiten van het kanaal. De restricties, ging het wel door, ging het niet door. Op een gegeven moment moet je naar die kantelpunt van ja, nu moeten we doorhalen. En dat was eigenlijk gisteren, nou, we gaan er gewoon voor. En we hebben een heleboel hindernissen gehad. En vandaag was onweer de vijand en hebben we ook getackled. Dus tevreden. We hebben dus maatregelen genomen dat het parcours hebben we dusdanig ingekort. Echt een stuk ingekort. We hebben extra waterposten. We hebben het wedstrijdelement eruit gehaald. Dus we hebben dus geen winnaars om het een beetje tempo lager te houden. En we hebben de veiligheidsmaatregelen aan moeten scherpen. Voor het, omdat heel veel deelnemers waren. Extra duikers erbij, brandweer erbij. Dus we hebben het goed aangepakt. De sloten goed nagekeken. Top.

dit is toch gewoon lekker. Miami Sound Machine en Conga, die hoorde je bij Centraal Plus. Zomer buiten betekent ook zomer op de radio. En laten we heel eerlijk zijn, die temperaturen van deze week, zo'n 2, 3, 4, 25 graden. Toch een stuk aangenamer dan afgelopen vrijdag met die 37 graden in onze regio. Aankomende zaterdag, het is 4 juli, dan kan je terecht tussen 10 uur 's ochtends en 1 uur 's middags in het dorpscentrum aan de Leidweg 9 in Oegstgeest. Het is dan namelijk weer tijd voor het Repair Café. En dan moet je bij deze editie onder andere denken aan tuinmeubelen en ook vakantiespullen. Dus heb je wat in je schuur of op zolder liggen en je denkt, ja, ik wil dat meenemen of ik kan dat deze zomer nog goed gebruiken, dan kan je dus terecht bij het Repair Café en dan kunnen ze bijna alles voor je maken. Is dit Miley Cyrus, End of the World?

0: gaan.
1: Pommelien Thijs, ik moet gaan. En End of the World van Miley Cyrus bij Centraal Plus. Ik heb zometeen weer een actuele tussenstand van de poll voor je. En we blikken ook nog even terug naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Want ook afgelopen donderdag, vrijdag en een gedeelte van zaterdag zijn helaas geannuleerd vanwege het weer. En afgelopen zaterdagavond ging het dan wel door. Maar ja, was het ook nog een beetje penibel vanwege de regen en met name het onweer. Daar straks meer over. Ook een hit uit de 30, Martin Garrix met Ed Sheeran. En Repeat It na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurser. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot 6 en 6,5 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter gebruikten vader en zoon hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden er internationale drugstransporten voorbereid. De Fratelli-restaurants in Leiden en Voorschoten hebben andere eigenaren. Ze hebben niets met deze zaak te maken. De herinrichting van de Boonstraat in Oegstgeest kost 3 keer zoveel als begroot. Maar de gemeenteraad vindt dat het project al zo ver gevorderd is dat ze de ruim 4 miljoen euro die het nu gaat kosten toch beschikbaar willen stellen. Stijgende prijzen, strengere eisen en de groei van het project zorgden ervoor dat de herinrichting van de Boonstraat zoveel meer kost dan gedacht. En op het gemeentehuis van Leiderdorp is vrijdag feestelijk gevierd dat 17 inwoners officieel Nederlander zijn geworden. Ze waren al Leiderdorper, maar na de officiële ceremonie, die werd geleid door lokale burgemeester Gebke van Gaal, zijn ze nu ook Nederlander. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file staat er in onze regio. Zo heb je nu een vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Want bij de Benelux-tunnel is nog steeds 1 tunnelbuis dicht. 26 kilometer file rijden vanaf knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam. Pak de A13 als je richting Rotterdam moet. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Half uur tijdsverlies tussen afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein. Half uur vertraging ook op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 4 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File staat tussen Oegstgeest en Wassenaar en is 5 kilometer. En 20 minuten vertraging op de N207 vanuit Hullegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
0: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: de samenwerking, dat heeft even geduurd, maar uiteindelijk hebben ze een hit te pakken. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It, die hoorde je bij Centraal Plus. Afgelopen donderdag zou het dorpfeest gaan beginnen in Zoeterwoude met de bingo. Nou, daar kon een streep doorheen. Vrijdag, ja, ook daar kon een streep doorheen. En zaterdag overdag, ook dat is allemaal niet doorgegaan. Zaterdagavond gelukkig wel in de grote feesttent met ruim 1500 man. En de Daredevils die hebben daar opgetreden. Maar ja, zaterdagavond was ook de avond van dat enorme onweer met die echt gigantisch veel flitsen. En daarom stond de organisatie min of meer voor een dilemma. Wat moeten we doen? Het evenement door laten gaan of het evenement toch gaan ontruimen? Wij spraken erover met de organisatie Mathieu Paardenkoper van het dorpsfeest in Zoeterwoude.
1: Nee, dat is het niet rustig in je hoofd. Dan sta je echt van welke scenario's ga je tevoorschijn trekken. Vooraf moet je een heel veiligheidsplan inleveren met wat ga je doen met onweer, wat ga je doen met ongeregeldheden, noem het allemaal maar op. Dat zijn de standaard dingen, maar een onweersbui is niet standaard. Die kan je niet zeggen van er komt om 11 uur een onweersbui en dan gaat het los. Nee, dat begint met gerommel in de verte, een lichtflits, het voelt benauwd. Dan krijg je de vragen van ja, wat gaan we doen, wat gaat die bui doen? Nou, daar heb je 4, 5 apps openstaan met buienradar, noem ze allemaal maar op. De enige zie je hem naar rechts trekken, de andere zie je hem naar links trekken. Komt hij hierover, blijft hij uit de buurt. Ja, en dan is het alleen maar scenario's aflopen met elkaar. Van jongens, hoe gaan we dit tot een goed eind brengen? Moeten we gaan ontruimen? Moet het niet? Dat is de grootste vraag. En als je gaat ontruimen, wat zijn dan de gevolgen voor de bezoekers? En uiteindelijk voor de veiligheid.
2: Maar iedereen kijkt dan wel naar jou, toch? Ja, uiteindelijk.
1: Ja, maar de veiligheid van je bezoekers gaat gewoon altijd voor. Daar kan je gewoon geen concessies aan doen.
2: En dan uiteindelijk heb je dan nu feest. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te kijken die misschien voor vrijdag kaartjes hadden voor DJ Sean, voor de Afro Bros. Wat kan je daar al over zeggen? Krijgen mensen geld terug? Moeten jullie daar nog over vergaderen? Het is niet iets wat leuk is om over te hebben, maar misschien wel iets wat speelt in het dorp.
1: Nou ja, kijk, je moet het er uiteindelijk over hebben. Zo simpel is het ook. En de komende week krijgt iedereen die een kaartje heeft verkocht, krijgt een mail van de organisatie. Waarin we gaan uitleggen wat de mogelijkheden zijn en hoe we het op willen gaan lossen. Ik ken de exacte inhoud van die mail niet, dus ik kan nu niet vertellen wat er precies in gaat staan.
2: Er komt bericht.
1: Er komt een bericht over van hoe of wat.
2: En tot slot, dat is misschien ook wel een belangrijke vraag. Dit heeft impact gehad, ook op jullie als organisatie. Je hebt anderhalve dag of eigenlijk langer niet kunnen draaien. Is er dan nog wel geld in de pot om volgend jaar door te gaan?
1: ik lach nu wel, maar dat weet ik niet. We zijn verzekerd. Maar we moeten dit toch helemaal gaan doorspreken.
2: Als aan jou ligt, komt er wel gewoon nog
1: een. Ja, natuurlijk. Kijk, opgeven is geen.
3: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.

0: Collins, Another Day in Paradise en Hard to Say Goodbye van Rondé.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, een behoorlijke domper. Afgelopen donderdag kwam het nieuws naar buiten dat bijvoorbeeld de Purbakken toch niet doorging. Maar ook de Dragon Boat Race, daar is een dikke streep doorheen gezet. Het dorpsfeest op de vrijdagavond ging niet door. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Eigenlijk in heel Nederland evenementen die afgelast zijn. En ja, dat betekent voor de bezoekers is dat altijd een nadeel. Maar ja, ook voor de ondernemers behoorlijk wat leed brengt dat met zich mee. Omdat ze toch vaak maandenlang bezig zijn met de organisatie. Vaak er al veel tijd en geld in hebben gestoken. En ja, wij willen van jou graag weten in de poll van deze week dat die evenementen worden afgelast vanwege die hoge temperaturen. Wat vind jij daarvan? Terecht, dat zegt het overgrote deel, 79%. Wat een onzin, 18% en 3% die zegt, eigenlijk heb ik daar geen mening over. Ja, aan de ene kant, een soort van voorzorgsmaatregel. Aan de andere kant, ja, het kan ook wel een beetje betuttelend overkomen. Zeker als je bijvoorbeeld afgelopen vrijdagavond keek. Temperatuur om 9 uur was prima. Maar ja, de rest van de dag was weer heel erg warm. Dus ja, ik snap dat er een keer een knoop moet worden doorgehakt. Wat vind jij ervan? Stemmen kan je doen tot en met aankomende vrijdagmiddag en vrijdagavond met Joyce. De uitslag in het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Plus track van een paar weken geleden. Na Kygo, Khalid en Griffin. Dit is Save My Love. Yeah.

0: hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De drukke spits in onze regio. 180 kilometer file bij elkaar op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 15 kilometer file met 40 minuten vertraging. De spoedreparatie in de Benelux-tunnel is afgerond. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag. De half uur vertraging tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer file. A20, Hoek van Holland-Gouda, voor het knooppunt Ketelplein, 10 kilometer file... met ruim 20 minuten vertraging door de eerdere spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, een half uur vertraging voor het Terbrechtseplein. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor het Terbrechtseplein ook 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen Oegstgeest en Wassenaar. En een uur vertraging op de N209. Vanuit Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsenhoek 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Het einde van de werkdag met onderweg de nieuwsupdates naar Criss Cross Amsterdam. Dit is Stee.

0: Dark Before the Dawn van Sommieu en Stay van Criss Cross Amsterdam, Sera en Connor Maynard. Die hoorde je bij Centraal Plus, even na 5 en dat betekent...
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Dag 1 van de werkweek is ten einde.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Over het ten einde gesproken. Op 1 juli dan eindigen eindelijk de werkzaamheden op de A44. De weg richting Amsterdam die is al een week dicht. En dat merk je ook wel, want ook vanmorgen... Oh, het was druk! Echt een mega lange file op de A4. Op de N44 was het mega vol. En daarnaast ook op alle binnenwegen. Dus ja, het zou fijn zijn als die werkzaamheden snel afgerond zijn. En dat iedereen gewoon weer over die A44 heen kan. Dat scheelt in ieder geval wel eventjes een klein beetje... Wat irritatie op de weg, om het eventjes netjes en zo te formuleren. Het is het einde van de werkdag. Dat betekent dat ik de nieuwsupdate voor je klaar heb staan. Ook Sabrina Carpenter en Teers komt eraan. Na Simple Plan en Jean-Paul, dit is Summer Paradise.

0: Sabrina Carpenter en Tears.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Vader en zoon, jarenlang de cel in, heeft alles te maken met drugshandel. En dat gebeurde via twee restaurants van Fratelli, die in Pijnakker en die in Leidschendam. Daarnaast scooters botsen in het centrum van Leiden en daarbij zijn ook gewonden gevallen. De LPL, Leiderdorp is dat, kritisch op aanpak overlast door jongeren op fatbikes. En tijdelijke burgemeester krijgt tijd om in beeld te brengen wat Zoeterwoude precies nodig heeft. En dat is dan de tijdelijke burgemeester nadat Fred van Tricht op 14 juli officieel afscheid gaat nemen. Daarnaast ook de aflevering van Sociëteit, studentenprogramma van Centraal Plus. Die staat inmiddels op onze eigen website centraalplus.nl. En dit is ook wel leuk, op de jaarmarkt in Leiderdorp gaat er een officiële rodeo-stier komen. En de jaarmarkt in Leiderdorp is nou op zoek naar een goed doel. En dat goede doel zou dus geld kunnen gaan verdienen met die rodeo-stier. Nou, weet jij een goed doel of ben jij misschien wel van een goed doel? Laat het dan eventjes weten aan de Jaarmarkt. Linkje op onze eigen website centraalplus.nl. Is dit een classic van Mano? La Tribuda.

Louis Capaldi op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus met The Day That I Die en een zomerclassic afkomstig uit Frankrijk van Mano en La Tribuda Dana. En dit is Kelvin Harris, X Plus track met Jazzy. Je hoort Satisfy.

0: Dua Lipa met Houdini en Satisfy. Calvin Harris en Jesse. Ik ga je zo meteen een unieke versie laten horen. Sterker nog, de versie gisteren afkomstig uit Zoeterwoude van Unity NL on Tour. Van de allergrootste Nederlandstalige hit van dit moment. Die op naam van, daar komt hij, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Of eigenlijk zoals iedereen zegt, Zwoele Zomernachten. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Die deed hij gisteren bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. En daar hebben wij de opnames van. En zometeen ga ik je die laten horen. Ook muziek van Somber komt eraan. Homewrecker en Plaasje van Crystal Fighters. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot 6 en 6,5 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter gebruikten vader en zoon hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden er internationale drugstransporten voorbereid. De Fratelli-restaurants in Leiden en Voorschoten hebben andere eigenaren. Ze hebben niets met deze zaak te maken. De herinrichting van de Boonstraat in Oegstgeest kost 3 keer zoveel als begroot. Maar de gemeenteraad vindt dat het project al zo ver gevorderd is dat ze de ruim 4 miljoen euro die het nu gaat kosten toch beschikbaar willen stellen. Stijgende prijzen, strengere eisen en de groei van het project zorgen ervoor dat de herinrichting van de Boonstraat zoveel meer kost dan gedacht. En op het gemeentehuis van Leiderdorp is vrijdag feestelijk gevierd dat 17 inwoners officieel Nederlander zijn geworden. Ze waren al Leiderdorper, maar na de officiële ceremonie, die werd geleid door loco-burgemeester Gebke van Gaal, zijn ze nu ook Nederlander. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in onze regio, 175 kilometer file nog bij elkaar. Uur vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein, 19 kilometer file. Allemaal de naweeën van de spoedreparatie in de Benelux-tunnel eerder vanmiddag. Na 13 Rotterdam-Den Haag is dicht in beide richtingen bij Delft. Dat is voor politie en politieactie. Omrijden kan via de A4. Dan naar de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Een kwartier vertraging. Een kwartiertje op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij het Terbrechtseplein. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file. Treedt al langzaam vanaf knooppunt Gouwen. N206 Heemstede-Zoetermeer bij Leiden 20 minuten vertraging. En op de N209 Hazenswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 6 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Fighters en Plage. En Somber, dat is dan weer een grote top 10 hit in de 30 van Centraal Plus. En die hoor je iedere zaterdagmiddag met Erwin tussen 5 en 7. Gisteren Unity NL on Tour, de afsluiting van het dorpsfeest in Zoeterwoude. En we stonden daar met 21 Nederlandstalige artiesten. Echt één groot feest was het, tot 10 uur 's avonds. En de grootste artiest die daarbij stond deze editie, dat was dan toch eigenlijk wel Rutger van Barneveld. Afgelopen vrijdag is hij in de landelijke top 40 op nummer 12 binnengekomen met zijn liedje Zwoele Zomernachten. Gisteren stond hij op het podium en normaal doet een artiest één keer een liedje, is het een hele grote hit, twee keer. Ja, in dit geval heeft hij hem gewoon vier keer gedaan en tot vier keer toe echt één groot feest op dat dorpsplein. Iedereen springen, meezingen en de nodige biertjes die vlogen door de lucht. En dit is de opname van wat hij toen zong, Zwoele Zomernachten.

Next Day, If You Wanna Dance van Miles Smith en een hit uit 2001, Shaggy and It Wasn't Me. Einde van de middagshow, maandag 29 juni. Ja, gaat een beetje een gekke nacht worden. De nacht dat Nederland tegen Marokko gaat spelen. En dat gaat dus gebeuren om 3 uur vannacht. Ze spelen in Mexico en daar is het dan gewoon avond. Dus op zich is daar niets geks aan. Alleen ja, voor degene die wel gaan kijken. En ik hoor daar dus bij. Ik ga mijn wekker gewoon om 2:50 zetten. En dan ga ik lekker vanuit bed die wedstrijd kijken. En ja, en dan maar hopen dat er geen verlenging of penalties gaan komen. Want dan gaat het denk ik over 6 worden. Even een kleine voorspelling van mijn kant. Ik denk dat het een zware wedstrijd gaat worden. Een wedstrijd met veel doelpunten. En misschien ook wel een wedstrijd met de nodige gele en rode kaarten. Maar goed, ik ga positief eindigen. Ik denk dat Nederland met 3-2 of 4-3 gaat winnen van Marokko. Zoals ik al zei, ik verwacht een spannende wedstrijd. Alvast veel plezier, fijne avond. En dit is Raven Lanet. Je hoort Love Me Not. See you right.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Altijd nog 170 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein altijd nog 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. Kop van 16 kilometer file vanaf Houten Oost rijdt het daar langzaam. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht voor een politieactie. Omrijden kan via de A4. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ook een afgesloten linkerrijstrook bij Delft-Noord door diezelfde politieactie. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N209 Hazeswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 3 kilometer file en ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot 6 en 6,5 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter gebruikten vader en zoon hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden er internationale drugstransporten voorbereid. De Fratelli-restaurants in Leiden en Voorschoten hebben andere eigenaren. Ze hebben niets met deze zaak te maken. De herinrichting van de Boonstraat in Oegstgeest kost 3 keer zoveel als begroot. Maar de gemeenteraad vindt dat het project al zo ver gevorderd is dat ze de ruim 4 miljoen euro die het nu gaat kosten toch beschikbaar willen stellen. Stijgende prijzen, strengere eisen en de groei van het project zorgden ervoor dat de herinrichting van de Boonstraat zoveel meer kost dan gedacht. En op het gemeentehuis van Leiderdorp is vrijdag feestelijk gevierd dat 17 inwoners officieel Nederlander zijn geworden. Ze waren al Leiderdorper, maar na de officiële ceremonie, die werd geleid door lokale burgemeester Gebke van Gaal, zijn ze nu ook Nederlander. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter, maar er staan nog bijna 100 kilometer in onze regio. We hebben nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Vanwege een politieactie. Vertraging is een half uur. Omrijden kan via de A4. De andere kant op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is ook de linkerrijstrook dicht bij Delft. 10 minuten vertraging daar. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht een kwartier op onthoud. Half uur vertraging op de A20 vanuit Gouda naar hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En nog 10 minuten tijdverlies op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: meer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
3: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
2: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
4: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
2: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het toch de goede kant op met onze avondspits. 70 kilometer file nog in de regio. Zo heb je nog een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam verderop bij knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file met nog 3 kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En een kwartier vertraging ook de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Er staat 10 kilometer file voor knooppunt Terbrechtse. Plein. N209 Hazeswoude Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Professor Lemp.

Sia. And I hope for the better. Welkom bij 2 uur lang overdachte onzin. We gaan door met Alex Warren. De Fever Dream. Nou, die hadden we wel. En misschien vanaf.

0: Wat een heerlijke muziek weer als opener. En welkom bij 2 uur lang klein beetje wetenschap. Maar vooral heel veel lekkere muziek. We gaan er weer tegenaan.
1: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.
0: We hebben weer weten op schappelijk niveau met 2, wat ik denk, interessante berichten. Want je bent zo oud als je hond. En in het volgende uur gaan we ons verdiepen in hoe energie van de zon zijn weg vindt naar de aarde. In oud nieuws uit de regio rakelen we het oude pijnlijke probleem van de Rijn-Gouwelijn weer op. En we kijken naar een popgroep uit Zoeterwoude. Misschien weten jullie dan al wie ik bedoel. In Back to the Future weer 2 gouden ouwe die werden omgebouwd naar een moderne versie. De eerste was een nummer 1 hit in de top 40 in maart 1984... die Michael Jackson met Thriller van de nummer 1 positie hield. Dus dat was een beetje sneu voor Michael, dat heb je vorige week kunnen horen. Maar deze plaat is ook echt ongelooflijk mooi. En in de tweede uur aan het einde hoor je de hoogste notering nummer 5... in de top 40 van augustus 1982. We hebben ook weer een nieuwe vraag van de radioloog. Een bericht waarin iets totaal gelogen is. En dat gaat deze week over de Spinoza-premie. Uiteraard heel veel muziek. En ik ben zo blij met die mooie muziek van Adele. Je radio kan weer.

0: Professor Lamb presenteert Weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centaal Plus.
2: Wist je dat je hond meer op jou lijkt dan je denkt?
3: Dit gelooft niemand.
2: Het is toch echt waar, want onderzoek van het Dog Aging Project laat zien dat dezelfde biologische signalen die voorspellen hoe lang mensen leven ook werken bij honden. Wetenschappers keken naar metabolieten in het bloed, kleine stofjes die ontstaan bij normale lichaamsprocessen. Dus we nemen even een klein zijsprongetje. Wat zijn metabolieten? Een soort mini-college hier op Centraal Plus. Nou, dat zijn kleine chemische stofjes die je in je lichaam maakt of omzet. En dat gaat eigenlijk als grondstoffen via eten, drinken, medicijnen, zuurstof die je inademt. Het gaat gedeeltelijk via je organen als fabriek die die dingen omzetten. Enzymen knippen stukken eruit en plakken moleculen weer aan elkaar. En als derde heb je ook in je lichaamsfabriek dus die metabolieten. Dat zijn eigenlijk alle tussenproducten en eindproducten die in dat hele proces ontstaan. Bijvoorbeeld suiker. Daar krijg je energie van, dat weet je vast. Alcohol, dat wordt door je lever afgebroken. En dan heb je acetaldehyde. Dat is een metaboliet waar je morgenochtend die kater van hebt. En dan neem je paracetamol en dat zet de lever dan weer om in een bruikbare stof waar jij dan weer je kater mee herstelt. Je hebt drie soorten metabolieten. Primaire, nodig om te leven. Klinkt natuurlijk als belangrijk. Glucose, aminozuren, ATP voor energie voor je cellen. Dan heb je secundaire metabolieten. Die zijn eigenlijk niet per se nodig om te leven, maar wel heel handig. Bijvoorbeeld planten, die maken die stoffen om vijanden weg te jagen, insecten van zich af te weren. En bij mensen zijn dat bijvoorbeeld hormonen of galzuren. Ja, liefst heb je die hormonen wel, maar je gaat niet gelijk ter ziele als je ze niet hebt. En dan heb je nog medicijnmetabolieten, waar ik het net over had bij die paracetamol. Dat is wat er dan overblijft na afbraakprocessen, meestal in de lever. En dan krijg je een werkzame stof. De pil zelf bevat die eigenlijk niet. Nou, dan gaan we verder met de hond. Want interessant is dat bepaalde patronen van deze metabolieten samenhangen met een vroeg of juist laat overlijden. En die patronen zijn bij honden precies hetzelfde als bij mensen. De moleculen die riskant zijn voor honden of juist beschermen, die lijken sterk op die bij mensen. We delen belangrijke kenmerken van veroudering. Waarom is dat nou allemaal zo handig? Nou, omdat ziektes als artritis, hartfalen, kanker en zelfs dementie bij honden en mensen op dezelfde manier verlopen. Dus als we leren hoe honden gezond oud worden, helpt dat straks misschien ook bij ons, de mens. Gezond eten, bewegen, stress verminderen. Je weet het allemaal wel wat goed is, maar doe het dan ook! Blijkbaar werkt dat dus voor de baas en voor de viervoeter. Kortom, je hond is niet alleen je beste maatje, maar ook een model om gezonder oud te worden.
0: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal.

0: inderdaad prachtig, hè? De nieuwe plus track van deze week. Prachtig, prachtig.
1: Weet ik dat?
2: Centraal Plus. Meer voor jou.
0: We gaan door met hele gevoelige muziek van Lady.

0: Alleen maar tophits hier op Centraal Plus. We maken ons op voor het regionieuws en daarna oud nieuws uit de regio. En alweer zo'n heerlijke gevoelige plaats.
1: Om koud van te worden. Voor.

0: It's beautiful, the things that I've got.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De twee eigenaren van de Italiaanse restaurants Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot 6 en 6,5 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter gebruikten vader en zoon hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden er internationale drugstransporten voorbereid. De Fratelli-restaurants in Leiden en Voorschoten hebben andere eigenaren. Ze hebben niets met deze zaak te maken. De herinrichting van de Boonstraat in Oegstgeest kost 3 keer zoveel als begroot. Maar de gemeenteraad vindt dat het project al zo ver gevorderd is dat ze de ruim 4 miljoen euro die het nu gaat kosten toch beschikbaar willen stellen. Stijgende prijzen, strengere eisen en een groei van het project zorgden ervoor dat de herinrichting van de Boonstraat zoveel meer kost dan gedacht. En op het gemeentehuis van Leiderdorp is vrijdag feestelijk gevierd dat 17 inwoners officieel Nederlander zijn geworden. Ze waren al Leiderdorper, maar na de officiële ceremonie, die werd geleid door loco-burgemeester Gebke van Gaal, zijn ze nu ook Nederlander. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Delft-Noord. 3 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging nog bij Rotterdam-Feyenoord als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: CNCO van Racket & Lento. Die mooie remix.
1: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
2: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
1: Professor Lam.
0: We gaan 21 jaar terug in de tijd naar een bericht uit het Lijstdagblad van 29 juni 2005. De Stichting Openbaar Vervoer op Maat, grappig afgekort als STOOM, stond al in de startblokken om naar de rechter te stappen, maar dat blijkt gelukkig niet nodig. De gemeente heeft het risicorapport over de Rijn-Gouwelijn toch overhandigd, waar de stichting al bijna 2 maanden op aast. Onderzoeksbureau DHV stelde een vertrouwelijke lijst op van 60 mogelijke tegenvallers die de Rijn-Gouwelijn maanden vertraging of miljoenen euro's aan onvoorziene kosten opleveren. In het rapport dat nu in bezit is, ook van de krant, staat onder meer te lezen dat de kans meer dan 70% is dat de Rijn-Gouwelijn stuk loopt op tegenwerking tussen de verschillende partijen. Ook bestaat de kans dat de aanleg van de lijn vertraging oploopt, omdat die moet worden aangelegd dwars door een stad waar alles gewoon doorgaat. Ja, dat is een pijnlijk dossier eigenlijk. Want die Rijn-Gouwelijn was een geplande tram-treinproject. Een combinatie van een breedspoortrein en een smalspoortram met dezelfde wagon in Zuid-Holland. Bedoeld als een doorgaande verbinding van Gouda via Alphen aan de Rijn en de binnenstad van Leiden helemaal door naar Katwijk en Noordwijk. Fantastisch natuurlijk met dit mooie weer. En het doel was natuurlijk het terugdingen van het autoverkeer. Het was de bedoeling dat het ook door Leiden centrum ging via een nieuw tramspoor over de Hooigracht, Langegracht, Breestraat. Met volledig nieuw tramtraject naar de kust van Leiden via Katwijk naar Noordwijk. Het eerste ontwerp werd gepresenteerd rond 1990. Dat was een vrij uniek plan. Een tramtrein die op zwaar spoor en als stadstram kan rijden. Maar er was veel protest, vooral in Leiden, over de tram door de binnenstad. Er werd in 2007 een referendum gehouden. De bevolking van Leiden was tegen.
3: Uw, zegt het dan meteen.
0: De gemeente Leiden ging uiteindelijk wel, na veel druk van de provincie, tegen de wil van de Leidenaren in. En ging alsnog toch akkoord met de Rijn-Gouwelijn. In april 2011 koos de provincie voor een goedkopere variant. Railvervoer Gouda-Leiden over bestaand spoor met een vrije busbaan naar de kust. In mei 2012 werd het hele plan voor de Rijn-Gouwelijn alsnog definitief geschrapt. Maar zijn we wel lekker bezig geweest sinds 1990 natuurlijk, hè? We moeten ook wat te doen hebben, die ambtenaren. In 2012 werd gekozen voor een busbaan in plaats van een tram naar Noordwijk. In 2021, dus vrij recent, kwam er toch weer discussie. En zijn er misschien toch weer plannen voor een tram naar de kust? Ik weet niet of dat slim is, dames en heren politici. Dit issue heeft een vrij beroerde geschiedenis. De Rijn-Gouwelijn bestaat niet en komt er niet. Alleen het stuk tussen Gouda en Alphen is wat opgewaardeerd. Dat is dan als gewone trein. Wellicht herken je dat wel. Er is een proef geweest en daar zijn nog de lage perrons van over bij Waddinxveen en Boskoop. De tram door Leiden naar zee is er dus nooit gekomen. Maar er is wel weer discussie over.

0: Wat is dat toch een heerlijke muziek.
1: Oh, daar krijg je kippenvel van.
0: Evanescence. My Immortal. Genoeg reden om te blijven luisteren naar Centraal Plus.
2: Back to the Future.
3: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
4: Look out!
0: En de eerste Back to the Future die gaat over Jump van Van Halen. Het had de hoogste notering nummer 1 voor 5 weken in de Amerikaanse Billboard Hot 100 in maart 1984. In plaats van Michael Jackson dus, die was verdrongen. Het is de enige nummer 1 hit van Van Halen ooit. In de top 40 bereikte het ook nummer 1 3 weken in maart 1984. Je stond maar liefst 12 weken in de lijst. Eddie Van Halen componeerde het nummer al in 1981 op een Oberheim XA synthesizer. De rest van de band die haten het vanwege die synthesizer. We zijn een gitaarband, geen keyboardgroep, had zanger David Lee Roth gezegd. Eddie nam hem toch stiekem op in zijn studio. En pas in 1983 liet hij hem horen aan producer Ted Templeman. Veel mensen denken dat Jump gaat over springen van een gebouw. Dat komt door de regel might as well jump. Maar het gaat volgens Roth echter over het nemen van risico in de liefde en het leven in het algemeen. Dus stort je er gewoon in, dat avontuur van het leven. Begin jaren 80 kwam er helaas ruzie in de band. Eddie Van Halen die wilde experimenteren. Zanger Roth wilde feestrock. En Jump werd hun grootste hit. En hield ze nog wel 2 jaar bij elkaar. Maar na het album 1984 stapte Roth alsnog uit de band. Jump bewijst dat je soms van je eigen regels moet afwijken. Zonder die gehate synthesizer had Van Halen nooit een nummer 1 hit gehad. De mix die je daarna gaat horen, dat is de Back to the Future van Armin van Buuren. In maart 2019 verraste hij iedereen op het Ultra Music Festival in Miami. Midden in zijn set kwam opeens David Lee Roth het podium op, de voormalig zanger dus van Van Halen. Samen brachten ze live voor het eerst de Armin remix van Jump. Het publiek ging helemaal los. Ja, we verwachten natuurlijk niks anders van de Leidse Armin. En hij vertelde destijds dat veel kids in zijn publiek het origineel niet eens kennen. Ik roep altijd Jump tijdens mijn sets. En dit nummer heeft een diepere betekenis. Hij wilde de energie van 1984 vertalen naar 2019. Back to the future dus.
2: Back to the future.

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Professor Lemp. Meer voor jou.

0: Ongelooflijk lekkere muziek weer hier op Centraal Plus. Sam Fender en Olivia Dean.
1: Mooi! Mooi!
2: Mooi!
0: Met het nummer Rain Me In. Wat zoiets betekent als toom me in of hou me ingetoomd. Ik word gek anders. Hetzelfde geldt voor het volgende nummer van Beyoncé. Halo. Misschien heb jij ook zo'n mooie uitstraling als Beyoncé. En kan de hele wereld ervan genieten.

0: Dit heb je altijd al willen weten. De vraag van de radioloog.
1: De radioloog betekent dat er iets op de radio gelogen wordt. En jij mag raden wat het is. Je kunt het laten weten aan redactie@centraalplus.nl of via speakpipe.com/centraalplus met PLUS. En de radioloog van vandaag gaat over chemisch bioloog Herman Overkleeft, want die ontwikkelt in Leiden innovatieve methodes om ziekteprocessen te bestuderen. Dit levert niet alleen kennis op over het menselijk lichaam, maar maakt ook de ontwikkeling van nieuwe mensen mogelijk. De hoogleraar bio-organische chemie ontvangt hiervoor de Spinoza-premie. Dat is een soort Nederlandse Nobelprijs. En de professor illustreert zijn werk als volgt. Een cel kun je zien als een fabriek met een lopende band, waarin verschillende machines samenwerken om bijvoorbeeld eiwitten, vetten en kopieën van DNA te maken. En in zo'n fabriek gaat zoals gewoonlijk wel eens wat mis. Als een van de machines niet goed werkt, dan heeft dat gevolgen voor de rest van de lopende band en ontstaan er onvolledige producten of zelfs giftige stoffen. In het menselijk lichaam kan dat leiden tot ziekte. Hij verricht fundamenteel onderzoek dat zich uiteindelijk naar medicijnen kan vertalen. Voor onder andere stofwisselingsziekten, bepaalde vormen van kanker en het griepvirus. En die Spinoza-premie, die bestaat sinds 1995 en is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland voor onderzoekers die internationaal tot de absolute wereldtop behoren. Uiteraard genoemd naar de bekende filosoof Baruch Spinoza, die leefde van 1632 tot 1677. Zo, dan weet je dat ook weer.
2: Allemachtig!
1: Hij krijgt 1,5 miljoen euro. Maar dan heeft hij een beetje pech gehad, want tot 2022 kreeg je 2,5 miljoen.

0: Ja, dat is nou net jammer. Maar ja, is ook leuk meegenomen natuurlijk. Dat geld wordt meestal besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Vaak risicovolle onderzoeken waar je niet zo makkelijk andere subsidie voor krijgt. En je kunt jezelf niet aanmelden. Dus als je van plan was om ook voor die 1,5 miljoen euro in aanmerking te komen, dan moet ik je teleurstellen. Alleen de rector magnificus en voorzitter van de universiteiten en de KNAW mogen kandidaten voordragen. En een heel bijzonder feit voor de regio Leiden is dat van de 111 uitgereikte Spinoza-premies sinds 1925... Sinds 1995 gingen er zelfs 28 naar Leidse wetenschappers. Dus Leiden voert daarmee de ranglijst aan. En hoe komt dat nou? Ja, dat is natuurlijk dankzij de universiteit, het ziekenhuis, de hogescholen, het Bioscience Park. Alles wat hier in de buurt zit, draagt eraan bij. En ik verwacht dat we gewoon aan de top blijven staan. En de volgende Spinoza-premie gewoon weer gaan winnen.
1: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: afgelopen dagen. En het is ook wel lekker dat het weer een beetje frisser geworden is.
1: Centraal Plus.
2: Centraal Plus, professor Lem. Presenteert weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Wetenschappers hebben met NASA's nieuwe Tracers-missie nauwkeuriger dan ooit gevolgd hoe energie van de zon zijn weg vindt naar de aarde. En van die energie van de zon leven wij allen. Dus dat is best belangrijk. De missie gebruikt 2 satellieten en meet razendsnelle elektronen die fungeren als een soort boodschappers van processen in de ruimte. De onderzoekers keken naar gebieden boven de poolstreken waar geladen deeltjes van de zon via openingen in het aardmagnetisch veld de bovenste lagen van de atmosfeer kunnen binnendringen. Daar vindt de zogenaamde magnetische reconnectie plaats. Ofwel, magnetische veldlijnen breken en verbinden zich weer, waarbij dan vervolgens grote hoeveelheden energie vrijkomen. En dat kun je meten. Gelukkig maar voor de wetenschap. Anders hadden ze geen baan. Door de beweging van elektronen zeer precies te meten, konden de onderzoekers in detail volgen hoe zonne-energie door het magnetisch schild van de aarde wordt getransporteerd. En dan vraag je natuurlijk af, ja, wat kan mij dat eigenlijk allemaal schelen? Nou, die kennis die helpt om het ruimteweer beter te begrijpen en mogelijk beter te voorspellen. Sterke zonnestormen kunnen namelijk satellieten, communicatiesystemen en zelfs hele elektriciteitsnetten verstoren.

0: blikken terug op het nieuws van toen. Dit is Oud Nieuws uit de regio.
1: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
0: Professor Lamp.
2: Ik vond een heel leuk berichtje in de Leidse Courant. 42 jaar geleden. 29 juni 1984. De evenementencommissie van het Zoeterwoudse Muziekcentrum houdt zondag een popavond. Met in het voorprogramma de formatie Respectable. En ook Studio 17 zorgt voor muzikale omlijsting. Maar de hoofdact is van The Shoes. De formatie die in de jaren 60 en 70 zoveel furoren maakte. Wat een prachtig bericht toch in die oude kranten. The Shoes, ja. Ik was ze bijna vergeten. U kent ze misschien wel als u wat ouder bent. Ze komen uit Zoeterwoude. En ze hadden in 1970 een tophit met Osaka. Bereikte nummer 7 in de Nederlandse top 40 en stond 9 weken in de lijst. En het nummer is nog steeds heel bekend van de top 2000. De Shoes uit Zoeterwoude werden opgericht in 1963 als The White Shoes. Leadzanger Theo van Es die had een stem met opvallende doses soul. En het was de eerste Nederlandse band ooit in de Britse hitparade met het nummer Farewell in the Rain. Na de Shoes had Theo van Es nog een solo carrière met in 1979 een hit met As Long As It's Love. En dat bereikte nummer 32 in de top 40 in 1979. Er is wel een beetje verwarring, want er is ook een Amerikaanse powerpopband met de naam Shoes uit Illinois. En die is bekend van het nummer Too Late uit 1979, dus helaas ook nog uit dezelfde periode. Maar om nog even onze lokale helden te vieren, een klein stukje van het nummer Osaka van de Shoes. Het hele nummer kunnen we helaas niet draaien, want zij waren erg van lange platen. En dit nummer duurt maar liefst bijna 8 minuten. Dus we gaan het ergens halverwege toch een beetje eruit schuiven.

0: Ja, u heeft hem vast wel herkend, hè? Voor de oude luisteraars en misschien wel de geïnteresseerde jonge luisteraars. The Shoes met Osaka.
1: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
0: Terug naar de moderne muziek van Direct. Through the Looking Glass. Heerlijk speuren door je vergrootglas. Kun je lekker morgen doen.

0: Wat een heerlijke muziek maken ze toch bij Direct. Zo, geniet er elke keer weer van. Prachtige muziek op de 105.7 FM. En dit? Dit zijn een beetje rare klanken.
1: Zou dit een hit worden?
2: Weet ik dat.

0: Let Me Live van een hele mond vol. Rudimental, Major Lazer featuring Anne-Marie en Mr. Easy. Oh jee, daar komt opeens de grote baas Rudo de studio binnen.
1: Nog één keer die plaat en je vliegt eruit.
2: Ja, baas.
3: Back to the Future.
4: Are you telling me that you built a time machine? Kind of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
5: Look out!

0: De laatste Back to the Future gaat over Don't Go. Het beroemde nummer van Yazoo. Het kwam op nummer 5 in augustus 1982 in de Nederlandse top 40 en stond maar liefst 9 weken in de lijst genoteerd. En het was een enorme nummer 1 clubhit in de US Dance Chart. Vince Clark die was net uit Depeche Mode gestapt in 1981. En hij zocht een zangeres via een advertentie in Melody Maker. En wie reageerde daar? Alison Moyet. Ze kenden elkaar vaag uit Basildon. Ze schreven samen Don't Go. In 2 dagen tijd, begin 1982, Vince kwam met de synthesizerbas en Alison kwam met de melodie. Het nummer gaat volgens Alison Moyet over de paniek als iemand weggaat en je weet dat je het niet moet laten gebeuren. Er is geen diepere bedoeling, gewoon don't go away, blijf bij mij. Daar zijn wel meer liedjes over geschreven. Na 2 albums en 4 hits gingen Yazoo uit elkaar in 1983... in verband met officieel gepubliceerde creatieve meningsverschillen. Vince vormde Erasure, Alison ging solo. Dat weten we allemaal, zeer succesvol. En Don't Go blijft hun bekendste productie. Een van de eerste grote synthpop hits met een vrouwelijke lead inspireerde ook de Eurythmics, de Pet Shop Boys en LaRue. En in 2008 kwam er weer een UK top 40 notering via een remix. De nieuwe versie die je erachteraan hoort is een andere. Heeft ook een iets andere titel. Eigenlijk een beetje gek. Hij heet niet Don't Go, maar als je hem hoort is dat het enige wat gezongen wordt. Het nummer heet Turn Me On en is een moderne versie. Uitgevoerd en geproduceerd door Rieten en Oliver Heldens featuring Vula. Uitgebracht op 13 september 2019. De hoogste notering op nummer 1 in de US Billboard Dance Club Songs. In de top 40 deed hij het wat minder goed, maar stond hij wel 15 weken genoteerd met een hoogste plaats op nummer 22. De synthesizer melodie die bleef hetzelfde als in 1982. De vocal is wel nieuw, ofwel Back to the Future.
1: Back to the Future.

zit er bijna weer op. 2 uur lang overdachte onzin. Centraal Plus, Professor Lamb. En dit is best een beetje een historisch muziekje. Althans voor mij. Met sentimentele waarde. Dit werd veelvuldig gedraaid. Onder jingles en onder dit soort onzin gepraat. Op Radio 88. Dat was een illegale radiozender regio Leiden. Eind jaren 80. En die werd opgericht ter gelegenheid van het 88-jarig bestaan van de studentenvereniging Augustinus. En ja, ik was toen wel heel klein jongetje nog. Dus ik vond het allemaal heel indrukwekkend wat daar gebeurde. Al die prachtige muziek.

0: En als je wilt weten welk nummer er is, nou, het is Beach Runner. Dat is, het gevoel geeft het ook wel een beetje, dat je lekker over het strand rent met een ondergaande zon ergens in Noordwijk, Katwijk, in de buurt. En het nummer is van James Last. Ja, dat zou je niet zo eigenlijk verwachten, zo'n beetje.
1: Einde van deze informatie.
0: Het zit er weer op. Ik hoop dat je volgende week ook luistert naar Centraal Plus, Professor Lam. En als je wilt reageren, kan dat door te mailen naar redactie@centraalplus.nl. En er is ook een wat originelere manier waarbij je een bericht kunt inspreken, een geluidsfragment kunt sturen. En dat kan via de spreekbuis, ofwel Speakpipe. Dus als je gaat naar www.speakpipe.com/centraalplus met PLUS, dan kom je in mijn mailbox terecht. En dan kun je iets geinigs inspreken. Bijvoorbeeld zoals straks de reclame. Er komt straks een beetje een rare reclame. Dus ik zou zeker nog even blijven luisteren tot 9 uur. Graag tot volgende week.

0: Mevrouw van Zanten, u heeft nog nooit met klef afgewassen?
1: Nee! Kom ik nou op de tv?
0: Doet u mee met de kleftest?
1: Nou, heel graag!
0: Deze afwas doen wij met merk X en deze met klef. Mevrouw van Zanten, u gebruikt klef.
1: Nou, daar gaat hij dan, hè? Au, au, au, au, man, au, au,
2: hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
5: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
4: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
6: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
4: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.